0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Het is The Edge of Desire. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag 14 augustus en op deze dag in 1996... was er de openingsceremonie van de Amsterdam Arena. Op deze dag in 1996.
1: Vandaag in het nieuws.
0: FC Twente plaatste zich gisteravond voor de play-off-ronde. De ploeg speelde 3-3 gelijk tegen DAK 1904 uit Slowakije. Dat was een teleurstellend resultaat, zeker na de 6-0-overwinning vorige week in de Grolsvesten. Volgende week moeten we tegen FK Karabach. We of ze in de Conference League. We zien ze zelf, tenminste in de kwalificatieronde. En bij een botsing tussen een elektrische step en een scooter op de avondrood Vlinderig-Laan de Brug zijn donderdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een kind dat op de elektrische step zat, die raakte zwaar gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de scooter is ter behandeling overgebracht naar een spoedpost. En aan de Almeloze weg in Harbrinkhoek is donderdagavond een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd ter hoogte van het voormalige horecapand van de Spar in Harbrinkhoek. Toen de brandweer aankwam, stond het voertuig al in licht te laaien. De brandweer wist het vuur te blussen. Vandaag voluit zonneschijn, weinig wind, lage luchtvochtigheid. Dus dat betekent dat er genieten wordt van die 36 graden in Twente, beste mensen.

0: Lorraine en is het daar 4 op Twente FM op deze vrijdag de 14e augustus.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Nou, 1996, de opening van de Amsterdam Arena vindt plaats op deze dag. En dat gaat eraf, wilde ik zeggen. Nou, bij deze 1996. Dan de 1980. Op de Poolse Lenin Scheepswerf begint de staking die voor velen het begin is van de val van het communisme in het Oostblok. De oprichting van Solidarnosc. Lech Walesa is de aanvoerder van de stakingen in Gdansk. Gebeurt op deze dag in 1980. Dan 1979, droevig nieuws, want bij de tewaterlating van de reddingsboot op Ameland nabij Holm verdrinken 8 aangespannen paarden die de boot de zee in moet trekken. Door een fout konden ze niet op tijd losgemaakt worden. Voor de eilanders is het verlies een grote schok. 8 paarden komen daarbij om het leven, 1979. Dan 1969, Britse troepen worden ingezet in Noord-Ierland. En 1958, de Lockheed Constellation, Hugo de Groot van de KLM. Dat is dan vlucht KL607E. Onderweg van Amsterdam naar New York stort ten westen van Ierland in de Atlantische Oceaan. Alle 99 inzittenden, 8 bemanningsleden en 91 passagiers komen erbij om het leven. 1958 is dat op deze dag. Dan India en Pakistan worden onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1947 op deze dag. En 1932 in de Philipsfabriek in Eindhoven wordt het miljoenste radiotoestel geproduceerd. 1920 dan, Olympische Spelen beginnen. In Antwerpen, de 7e editie van de Zomerspelen. En in 1900 op deze dag, Amsterdam gaat als eerste stad van Nederland over tot elektrificatie van het stedelijk tramnet van de gemeentetram Amsterdam, de GTA. Operatie die zou in 1906 voltooid zijn. Dus allemaal elektrische trams in plaats van de paardentram. Ja, 1993 is de top 40. 14 augustus op deze datum. Week nummer 32 en de binnenkomst als volgt. Een verkende view van Kim Wilde op 38. Boom, boom, shake the room van DJ Jesse Jeff komt binnen op 35. En Mitiera van Gloria Estefan is de binnenkomer op 32. Dan Big Fun, Easy Deasy komt binnen op 30. En de halfste nieuwe binnenkomer op 29.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Uiteindelijk wordt het nummer 20. Staat 4 weken in de top 40. Macarena van Los Del Rio. En die kwam binnen op deze dag in 1993. Op nummer 29. Dan de top 3 van deze dag. Op 3 Will You Be There van Michael Jackson. Op 2 blijven staan op 2 Mr. Vane van Culture Beat. En op 1 blijft staan What's Up van de Four Non Blondes. De nummer 1 van 14 augustus 1993.

0: voetbalseizoen gaat ook weer beginnen. Tenminste, de derde divisie met SVZW. Straks gaan we het erover hebben in deze show.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:02. Eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
0: Dag Daan.
12: De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de fik. Het nablussen gaat nog wel een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moeten hun huis uit. En de Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een relletje over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop.
0: Daan, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Enschede heeft sinds eind april 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden, worden daarvoor beboet. Camera's aan het begin van de milieuzone registreren automatisch wanneer een bestelbus of vrachtwagen niet elektrisch is en dus een overtreding.

0: overtreding is. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, voor vrachtwagens €300. In de Enschedese wijk Boswinkel was gisteravond een grote politieactie. Agenten in kogelwerende vesten en leden van de DSI waren aanwezig en een groot deel van de omgeving was afgezet. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de grote politieactie was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd. En ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen die stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden wordt het een bloedhete dag. En ook morgen verloopt met 28 graden warm. Vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven, geen vertraging. Op dit moment wel een aantal controles. Een viertal worden er gezien door flitsmeister.nl. A35 bij Enschede. Waar precies? Niet zeker, maar bij Enschede. De Bordenbroekse straat in Borne staan ze te controleren. De Broek, Heurne Rondweg in Enschede. En op de Laan Hart voor Zuid in Hengelo. Daar zijn controles.

Twente FM, 7:50 geweest. Vandaag voluit zonneschijn. Lekker genieten, heerlijk. Weinig wind en 36 graden gaat het worden in Twente. Dus ik denk, oh, wat warm. Ja, maar het is wel droog. Niet zo drukkend, dus het is draaglijk zoals het heet. Lekker genieten van dit zomerse weer. Laten we het vooral doen, want over een maand zeggen we van verdorie, wat was het toch een heerlijke zomer.

0: Tom Jones en Moestie en Sex Bomb hier op Twente FM.
1: Zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jaren vandaag Morten Olsen, kennen we hem nog. Oud voetbaltrainer uit Denemarken, deed ook ooit Ajax 77 worden. En Rob van Wijk, deskundige op televisie, Klingendaal, wordt 72. Pieter Jan Hagens, ook voor de televisie, wordt 68. En Magic Johnson, de basketbal uit de USA, wordt 67. Dan hebben we Sarah Brightman, de zangeres uit Engeland, wordt 65. Halle Berry, de actrice, wordt 58. En ook onder andere jaren vandaag, 42, wordt ze Nicolette van Dam. Gefeliciteerd. En 86 wordt Des Croft

0: Geluid van de jaren 70 dit, hè? Cilsa Croft en Diamond Girl. En dat draaide omdat Dash Croft, van Cilsa Croft, jarig is vandaag. Die wordt 86 en we draaien nogmaals Diamond Girl. Het is 8:10. Prachtige dag vandaag. 36 graden. Lekker genieten. Komende dagen ook nog lekker weer. En zeker lekker weer om naar de muziekkoepel te gaan. In Lonneke naar de muziekzondagen. Martin Kroeze, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vierde editie alweer, hè?
1: Zo is dat, ja. En het wordt gelukkig geen 36 graden zondag.
0: Nee.
1: Het wordt 24 graden.
0: Heerlijk. Ja, vandaag is het ook lekker, hoor, want geen drukkend weer, heb ik begrepen. Maar 24 graden is natuurlijk veel beter om op een stoeltje in een zonnetje te zitten.
1: Zo is dat, ja. Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, ik wou even terugkijken naar de laatste keer in juli. Want daar waren we heel tevreden over. Toen hadden we de Big Band Losser op bezoek. En we hadden voor het eerst geen stoelen genoeg.
0: Oh.
1: We hebben twee containers met rolcontainers met elk 50 stoelen. Dus 100 stoelen kunnen we er neerzetten. En die waren allemaal op. En dat wil zeggen dat we dus die dag meer dan 200 bezoekers hebben gehad. En daar waren we zeer tevreden over.
0: Wat gaaf.
1: Want niet iedereen komt om 2 uur en blijft zitten tot 5 uur. Hè. Dat is de bedoeling eigenlijk ook niet. Dat mag wel, maar we houden ervan dat mensen komen. Een half uurtje luisteren. En als ze het mooi vinden, blijven ze zitten. En als ze denken van, nou, ik heb genoeg gehoord, dan gaan ze weer verder.
0: Beetje
1: en
0: doorstroming.
1: Zo loopt dat door de hele middag op het Dorpsplein. Dus, en dat is onze opzet ook. En dat hopen we voor aanstaande zondag ook weer voor elkaar te krijgen.
0: Hartstikke goed.
1: Want we beginnen met Jasmine. Weer een van die talenten van het popconservatorium van Artes. Ook weer zo'n jonge vrouw met mooie teksten, goede stem. En ze kunnen er toch wel wat van daar op Artes. Je hoort ook, we hebben er nu een stuk of 10 hebben we er gehad van het popconservatorium, dat de hand van de docenten wel merkbaar is in de manier van hoe ze allemaal optreden en de nummers die ze brengen, de teksten. Er zit wel een idee achter, is mijn lekenmening.
0: Dan lekenmening telt natuurlijk, want die moeten er nou van genieten. Ik bedoel, je kunt op elke toonsoort gaan letten, maar het gaat er uiteindelijk om hoe we ervan genieten.
1: Ja. Dus daar beginnen we mee zondagmiddag om 2 uur met Jasmin. Een beetje metaforische pop is dat, hoofdzaak Engelstalig. En daar is het voorprogramma en hebben we een pauze. En om 3 uur beginnen we met Goya. Goya is een band uit de Achterhoek. Ik weet niet, ken je ze?
0: Nee, ik ken alleen Francis Goya van vroeger, maar dat heeft er helemaal niks meer uit te staan.
1: Nee. En er is ook een bekende Poolse band, die heet ook Goya. Maar die komen ook niet. Nee. Die zijn te duur. En we doen het met Goya uit de Achterhoek. En die hebben echt muziek, die past helemaal bij de zondagmiddag op midden in de zomer. Beetje ska, gypsy muziek, vrolijke muziek, lekker tempo. En nummers waarin ze verhalen vertellen van allerlei plaatsen over de hele wereld waar ze geweest zijn. Dus we gaan ervan uit. Heel iets anders dan een big band. Een heel ander type muziek, maar ook echt kwalitatief heel erg goed.
0: Nou ja, regionaal werk zeg ik dan maar weer. Altijd een streepje voor.
1: Ja, waar de Achterhoek komt op muziekgebied. Dat kan nooit missen, hè?
0: Nee, zeker niet. Hartstikke goed. Even kijken. 2 uur moeten we ook aankomen fietsen. Mogen blijven zitten. Mogen ook weer weggaan. Dat is eigenlijk het stramien. Ik hoop dat je weer stoelen tekort hebt, Mattie.
1: Ja, hopen wij ook. Ja, zeker. Ja.
0: En
1: 20 september, dan is alweer de afsluiting, hè?
0: Dat wilde ik vragen.
1: Is onze, zondag 20 september. Dat wordt helemaal ingevuld door Artes. Door het Popconservatorium. Komen er meerdere jonge artiesten voorbij. Want die geven wij, dat is ook de opzet van ons, hè, om jonge mensen die net beginnen, om die een podium te geven, dat ze kunnen optreden in toch een andere ambiance dan wat ze gewend zijn.
0: Heel goed. Ja. 20 september, die zetten we vast neer, bellen we dan tegen die tijd. Goed. Heel goed, prima. Komende zondag 2 uur begint het. Hoe laat begin je met opbouw? Moet je er al vroeg bij zijn, Mattie?
1: Nee, als je om 2 uur bent en je gaat
0: zitten. Nee, jijzelf.
1: Onmiddellijk
0: de stoelen klaarzetten.
1: Ik zet zelfs de stoelen klaar, ja.
0: Ja, Albertijns neem ik aan, toch, of niet?
1: Ja. Nee, maar dat gaat vlot. We hebben een clubje, dat is helemaal ingewerkt ondertussen, na een aantal jaren. Dus nee, dat gaat helemaal goed.
0: Goed zo.
1: Ja, we weten de weg op het Dorpsplein.
0: Ja, dat dacht ik al wel. Nou, zondag lekker genieten. 16 augustus, vierde editie Muziekzondag in Lonneke. Marty Kroesen, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: spreek ik die van jou.
1: Het is Emma Heesters hier op Twente FM.
2: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
1: Welkom, deel 2 van de show. 14 augustus 1996. Op deze dag werd de Amsterdam Arena geopend. Deze dag in 1996.
2: Vandaag in het nieuws.
1: FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League, zoals het heet. De volgende ronde. De ploeg speelde gisteren 3-3 gelijk tegen DAK 1904 uit Slowakije. Dramatische wedstrijd. Vorige week was er nog 6-0. Gisteren werd het 3-3. Volgende week moet er gespeeld worden tegen FC Karabach. En bij een botsing tussen een elektrische step en een scooter op de avondroodvlinde in Glanenbrug zijn donderdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een kind dat op de elektrische step zat raakte gewond. Er is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurder van de scooter raakte gewond. En aan de Almeloze weg in Harbrinkhoek is donderdagavond een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd ter hoogte van de voormalige horecapand De Spar in Harbrinkhoek. Toen de brandweer aankwam stond het voertuig al in vlammen. Brandweer wist het vuur te blussen. Check het verhaal op 120.nl. Vandaag volop zon, weinig wind, luchtvochtigheid is laag. Dus dat betekent dat die 36 graden lekker kan aanvoelen, beste mensen. Geniet er lekker van, hartje zomer in Twente. Straks spreken wij met onder andere Kim Kutter. Want zij is de voetstapper 2026.
3: Word wakker met Twente FM.
1: En ook de competitie begint weer. Tenminste, de derde divisie. Daar speelt Wierden in SVZW. We gaan zo meteen bellen met de trainer Frank Evertink. We gaan dan nog bellen met, met het groentetuintje van Henry Otter. En we hebben ook nog het carillon met Hielke en Esther.

0: Het is Brother Behind en The Harder I Try op de Twentse Radio. Het is 14 augustus en vanavond gaat het dan gebeuren. De voetstappen 2026 wordt onthuld, de tegel wordt onthuld. Kim Kutter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Speciale dag vandaag in Losser. Je bent voetstapper 2026.
1: Ja, dat is toch heel bijzonder?
0: Ja, nou, ja, dat vond ik wel.
1: Vond ik dat al gaaf. Ik dacht, oh, en ook Herman Finkers dat hij dat toen had. En andere bekende mensen. Of mensen die belangrijk waren voor Losser. Ja, eigenlijk nooit verwacht. Helemaal gek dat ik het mag doen.
0: Nou, dat lag er mijn informatie, hoor. Ik denk, nou ja, Kim, dat is toch ook een beetje Oldenzaal en zo. Maar oorsprong dus in Losser, hè?
1: Ik ben in Losser in het ziekenhuis geboren. En in de gemeente Losser heb ik altijd gewoond. Maar ja, meer aan de kant van Glanenbrug, zeg maar, Hoge Boekel. Dus niet echt in het centrum van Losser. Maar dat valt onder postcodeadres, zeg maar, valt dat wel onder Losser. Dus vandaar, ja, altijd wel Losser gewoond.
0: Oké. Hey, hoe is dat precies gegaan? Want ja, je moet dan even in het cement staan en al dat soort zaken meer. Vertel eens.
1: Ja, nou, ik heb dat, even kijken, ik had een hernia vanuit de meivakantie opgelopen. En ik weet nog dat ik met die hernia die voetstappen moest zetten.
0: Oh, dat is lekker.
1: In, wat was het nou, cement of beton? Ja, ik haal het wel door elkaar. Ik ben natuurlijk geen bouwvakker, hè. Maar echt, het was zo'n leuk moment. En het was heel leuk, want ik zag ook allemaal mensen die ik nog ken van vroeger. Want ik heb bij de Fakkel gewerkt in Losser, in de kroeg. En ze hebben mij zo lief geholpen daarmee. Dus het was echt nou, heel leuk en kneuterig gezellig.
0: Hartstikke goed. Hoe lang moet je dan met de voeten in die nou ja, beton of cement toestand zitten? Met de poorten in de dek?
1: Nou, je moet wel even staan, maar je moet het ook weer niet te lang, want anders wordt het te hard, zeg maar.
0: Ja. Dus dat is ook zo lastig, hè?
1: Ja. Mag niet in de zon staan en toen ging het regenen, moest je weer naar binnen en het eruit halen. Dat was ook wel even een dingetje, omdat hij dan, ja, je gaat toch, ja, je knijpt dan je tenen iets meer aan, dus dan vervormt dat ook weer in is het nou beton of cement? Help mij eens.
0: Ja, nee, ik weet het ook niet. Nee, het zal een mix zijn, want het beton is volgens mij veel te grof, lijkt mij. Maar goed.
1: Ja, ze hadden het heel mooi glad gemaakt. Het voelde heel lekker in elk geval.
0: Oh.
1: Het was echt zo, ja, het was echt zo'n dingetje dat je in gisteren. Nou, dit voelt lekker.
0: Ja. Nou.
1: Heel lekker zacht. We waren er wel even mee bezig. En het belangrijkste werk kwam daarna. Want ze moeten dat nog helemaal glad schuren. En daarna dat soort van, denk ik, goud, weet ik veel. Wat ze erin doen, niet echt goud natuurlijk. Maar dat brons, weet ik veel. Dat gooien ze er natuurlijk nog in. Dus dat heb ik allemaal nog niet gezien.
0: Oké, nou, dat komt dan vandaag. Daar ben je zelf ook bij. Hoe gaat het precies? Ik heb geen idee.
1: Nee, het is een beetje een verrassing voor mij. Ik weet hoe laat ik er moet zijn. Ik ben er om 17:30 en volgens mij is het officiële moment of om 18:00 of om 17:15. Ik denk op 18:00 eigenlijk. En ja, de familie komt erbij en iedereen losse kan mag komen. Of wie dan ook, wie dat graag wil zien. Ik hoop dat ze mensen zijn.
0: Nou, meestal wel, hoor.
1: En dan wordt hij onthuld. En dan wordt hij onthuld met een glaasje erbij. Dat is alleen wat ik weet. Dus dat is allemaal een verrassing.
0: Ja, je hoeft hem niet meer zelf te leggen. Dat ding ligt er al in dan. Het is een doekje.
1: Ik weet echt nog helemaal niks. Het is echt een grote verrassing. Want ze hebben mij ook nog niet een foto gestuurd hoe het nu is geworden. Dus ik weet hoe ik ben weggegaan, zeg maar. En ik weet nog niet hoe het wordt. Maar ik vind het heel spannend. En ik vind het ook heel tof dat, ja, als de mensen die nu aankomende jaren, nou ja, misschien wel tientallen jaren naar Losser gaan, dat ligt er nog steeds. Dat is
0: ja,
1: grappig.
0: Nee, dat is heel gaaf. Dus de Hall of Fame van Losser, dat mag duidelijk zijn. En dat ligt al redelijk gevuld. Dus
1: het was groot nieuws, want ik had het toen gedeeld op Instagram. Nou, ja. En dat werd overal gepakt. Dus ik dacht, oh, dan weten mensen wel wat Losser is.
0: Ja, ook dat nog, ja. Ja. Misschien ook landen. Misschien komt Hart van Nederland nog. Wie zal het zeggen? Ik heb geen idee.
1: Ik hoop van niet.
0: Oh, toch niet.
1: Het is wel lekker zo.
0: Nee,
1: laat mij maar lekker daar. Ja. En ik vind dat helemaal lekker met allemaal mensen die we lief hebben. En de mensen hier lekker uit Twente.
0: Ja.
1: Dus ik heb er zin in. Ik ga daarvoor. Mag ik nog naar de kapper in Losser?
0: Oké.
1: Dus lekker Lossers aangepakt.
0: Ja. Nee, dat is helemaal goed. Maar je komt nog regelmatig hier, neem ik aan. Dus,
1: ja, joh, mijn ouders die wonen daar echt om de hoek. Hè. Die wonen tussen Oldenzaal en Losser in. Dat valt ook onder de Lutte.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk gemeente Losser. En ja, voor mij is dan echt een paar minuten rijden. Maar ik kom wel uit Loosdrecht natuurlijk. Ik ben nu nog in Loosdrecht. En de middelste krijgt gips, gaat er vandaag af. En ik neem de kinderen natuurlijk mee. En Jaap. En dan komen we die kant op.
0: Oké, nou hartstikke goed. Loosdrecht is natuurlijk een mooie. Met de Loosdrechtse plassen, laten we wel wezen.
1: Ja,
0: toch?
1: Nu ja, helemaal met het mooie weer. Och. Ja, het is wel. Ja, wij wonen wel een beetje soort van. Dat, het lijkt alsof in Twente. We kijken op koeien, we kijken op schapen, we hebben reetjes in de wei. Alles, maar dus is dan water. Dat hebben we natuurlijk niet echt in Twente zoals dat hier is. Met bootjes en zo. Maar dat is wel leuk.
0: Hartstikke goed. Nou, we zien je vanmiddag, Kim Kutters.

0: Het is en zijn de Lost Frequencies. En ja, dat was dan weer reality, letterlijk en figuurlijk. Yannick en Davy deden ook mee met dit hele gebeuren. En ja, nu ook met z'n tweeën, Ilke Banning en Esther Schotman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Ja, we gaan weer spelen op het carillon. Voor mij zijn we hier in Twente een van de mensen. Ze missen carillons die heel actief zijn in heel Nederland, heb ik altijd het idee.
3: Ja, wij zijn wel actief. Er zijn er wel meer, hoor. Het is misschien wel iets van Bayadiers.
0: Ja, waar komt dat vandaan, Esther?
3: Dat we zo actief zijn?
0: Ja.
3: Nou ja, het is een instrument wat je hoort in de openbare ruimte. Maar je ziet ons niet. Dus mensen zich toch een klein beetje bewust worden van dat daar toch een levend mens zit te spelen, zeg maar. Ja, hebben we wel het idee van ja, je moet een beetje wat activiteit eromheen bouwen, wat aandacht vragen, zodat mensen zich meer bewust worden van zo'n bijzonder instrument, hè, cultureel erfgoed, ontstaan in de lage landen. Dus ja, dat een beetje, denk ik.
0: Ja, dat is het ook wel. Dat is wat je zegt. Vroeger dan, ik beeld me even vroeger dan weer in dat je dan langs de toren liep of wat dan ook. En dan hey, daar denk je van, hey, daar zit iemand. Ja, die zit te spelen nu. Het zal wel geen bandje zijn, weet je, dat gevoel. Dat tot.
3: Ja, precies. Ja.
2: Nee, en het is gewoon zo van, als mensen dat weten, hè, en zeker als ze een keer echt boven in een toren geweest zijn en gezien hebben wat je doet, dan luisteren ze de volgende keer echt anders naar de klok. Als je dan door de stad loopt, dan denk je, oh ja, dat is die en die zit daar te spelen, weet je wel.
0: Ben ik dus ook met je eens, Hielke, want weet je, je moet het goed, soms heel goed luisteren wat je eruit wil halen. Ja, dat bedoel ik niet verkeerd, maar je moet er wel even een beetje gevoel bij hebben.
3: Ja, als je er beeld bij hebt, dan heb je er ook meer gevoel bij, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja.
3: Dus, dus vandaar, dus dat speelt wel mee. Maar inderdaad, ja, leuke dingen doen, bijzondere dingen die aandacht kunnen vragen van mensen. En wat Hielke zegt, rondleidingen of filmpjes, die zorgen dat mensen ook beeld hebben bij wat er gebeurt er dan eigenlijk. Dat helpt wel mee, denk ik.
2: Mensen zijn vaak stom verbaasd, hoor. Als ze dan eindelijk een keer boven zijn, nou, het is echt nooit geweten dat het zo werkt en zo allemaal. Ja.
0: Jullie zitten tussen hemel en aarde. zoals die staat. Ja, daar staat hier. Wereldmuziek.
3: Ja.
0: Oh, nee. Zo is het toch?
3: Ja.
0: Wat gaat er gebeuren, Hielke?
2: Esther bedenkt dat soort creatieve dingen altijd. Ja.
0: Dan moet ik dan Esther vragen. Wat gaat er gebeuren, Esther?
3: Nou, die hemel en aarde, dat is een Twents streekgericht. Hè? En die klokken hangen toch ook tussen hemel en aarde.
0: Jazeker.
3: En het zegt ook nog iets over onze persoonlijkheden. Dus ik vond dat wel een leuke titel voor ons duo. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan internationale liedjes spelen. Vorig jaar was het natuurlijk 700 jaar stadsrechten. Toen had ik een project om bij mensen die in Enschede werken, wonen en studeren, en elders vandaan komen om hun een liedje te laten aanleveren uit hun geboorteland. Nou, daar hebben we 75 liedjes binnengekregen. Inmiddels, volgens mij, zijn het er 76. Er zijn 150 nationaliteiten in Enschede, ongeveer, net iets meer. Dus we zoeken nog steeds, maar we hebben weer nieuwe liedjes binnen. Dus we spelen een aantal gouden ouwe, zeg maar, die we vorig jaar ook al hebben gespeeld. En een aantal nieuwe, om gezamenlijk bij elkaar is dat dan een heel concert.
2: Ja. Dus, we zijn dus voor Katerman, die doen we met z'n tweeën. Ja. Die waren ook te ingewikkeld om door één persoon uit te voeren.
0: Hoe doe je dat dan, Hielke? Ja.
2: Nou ja, ik zit links of ik zit rechts.
0: Oh,
3: hij mag met één beeld op de bank. Nee hoor.
0: Ik zie het helemaal voor me. Echt.
3: Nee, we zitten dan dus wel anders dan als je solo speelt. Dus je zit

0: ook liedjes die het leven vieren. En, maar ja. Natuurlijk melancholische liedjes dus. Dus dat is heel afwisselend voor.
1: Ja, maar de ritmes en de klanken, die zijn echt vaak dat je wel denkt van hé, dat komt inderdaad uit die regio. Of dat klinkt wel een beetje van...
2: Oké, okay, dus dat haal je er wel uit.
0: Van Egypte.
1: Ja.
0: Hey, Egypte
1: ja,
0: echter, hè?
1: Dat... Ja, ja. Ja, dat, het is wel een Egyptisch poplied, maar toch hoor je wel dat je denkt van ja, dat vind ik wel Egyptisch klinken, ja.
2: Ja, dat wordt een beetje vakantiesfeer, ook ja. Goed. Ja, we maken het allemaal uit.
0: Ja. Er is ook een lied uit Kazachstan, dat vind ik ook, ja, vind ik geweldig dingen. Dan hoor je, in Kazachstan doen ze veel met paarden. Dus je hoort heel veel
1: paarden.
0: Badam, badam, badam, je hoort die paarden er gewoon in, dat is geweldig. Ja.
2: Nou, dat wordt tijd dat we komen luisteren. Wanneer gaat dit allemaal gebeuren, komend weekend?
1: Zondag om 12:15 in Enschede. Nou, daar kun je dus luisteren op of om de Oude Markt. En we hebben stoelen staan bij de Jacobuskerk, voor de Jacobuskerk. En 's avonds om 8:00 in Oldenzaal. Dat moet Hielke maar even vertellen, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt. Dan doen we het programma nog een keer. Met een andere toren natuurlijk en ook ander publiek. En daar kun je ook gewoon luisteren op het plein rondom de basiliek. Maar we hebben ook een luistertuin. Die zit achter stadhuis bij het Migoriushuis.
2: Prachtig, ja.
0: Daar staan ook stoelen en er is zelfs koffie. Dus kom luisteren. Het wordt echt een leuk, interessant, afwisselend programma met heel veel verschillende sferen en muziekstijlen. Ja.
2: Goed zo. Nou, dus,
1: programmaboekjes zijn er.
2: Ja, zondagmiddag dus. Om, hoe laat, Esther? Waar was het ook weer?
1: Wat Enschede? 1 tot 2 in Enschede.
2: Jan Hielke? 1
1: tot 2.
0: 8:00, om 8:00 s'avonds.
2: Goed zo.
0: In Oldenzaal.
2: Nou, ja. Met jullie twee kunnen we een uur vullen hier op zender. Dat lijkt me een hartstikke leuke keer. Gaan we doen vanuit de toren of zo. Ik bedenk me iets. Ik wens jullie veel succes komend weekend. Hielke Mannink en Esther Schotman. Hoi. Ja.
0: Dankjewel.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutz.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 8:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
2: Dag Daan.
3: Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichter bij huizen en daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. Er raakt er voor zover bekend niemand gewond.

0: En door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is.
1: Daan, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Enschede heeft sinds eind april 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden, worden daarvoor beboet. Camera's aan het begin van de milieuzone registreren automatisch wanneer een bestelbus of vrachtwagen niet elektrisch is en dus een overtreding is. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, voor vrachtwagens €300. In de Enschedese wijk Boswinkel was gisteravond een grote politieactie. Agenten in kogelwerende vesten en leden van de DSI waren aanwezig en een groot deel van de omgeving was afgezet. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de grote politieactie was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd en ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen die stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden wordt het een bloedhete dag. En ook morgen verloopt met 28 graden warm. Vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig nog niks te melden. Het is ruim baan in Oost-Nederland. Wel een aantal controles. Onder andere op de A35 tussen Enschede en Enschede-West bij hectometerpaal 69.4. Daar staan ze op dit moment op de Bornebroekse straat in Borne. En op de Broekhurne rondweg in Enschede. En de laatste is de Laan van Hart van Zuid in Hengelo. Aldus.

0: 30 tot 37 graden, dat is genieten. Tenminste, geniet er lekker van, want het is zomer. En morgen wordt het iets minder en de komende dagen wordt het nog wat minder, maar wel lekker. Frank Eefting, goedemorgen, SVZW.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er moet gevoetbald worden met het warme weer. Gaat het lukken?
1: Ja, nog. Dan weet je, in deze tijd van het jaar dan kan het wel eens een keertje warm zijn. We hebben het afgelopen week vond ik het nog meevallen. Die week daarvoor was het ook echt heel warm. En dan, dan merk je wel dat spelers daar wel aan moeten wennen. Maar goed, daar heeft de tegenstander ook last van, hè?
0: Zo is dat. Dus wat dat betreft staat het al 1-1. Goed zo. Hey, zeg even zonder alle grappen, het gaat beginnen. De derde divisie, SVZW, dat wel even een dingetje natuurlijk.
1: Ja, kijk, de verwachting is laag. En als je kijkt, als je 2 jaar op rij kampioen wordt, dan kom je in zo'n derde divisie terecht. Ja, dan moet je proberen zelf elke keer stapjes te maken. Je te blijven doorontwikkelen. En ja, nou, vorig seizoen is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Van niemand verwacht eigenlijk dat we het zo goed zouden doen. En dat komt ook omdat je zeg maar gaandeweg het seizoen blijft ontwikkelen. Want ja, kijk, de competitiestart van vorig seizoen was ook niet... Ja, dat was gewoon prima voor ons, hè. 15 punten uit de eerste 10. Nou, en als ons dat nu weer lukt, dan ben je gewoon goed op schema. We moeten gewoon ongeveer 7 punten per 5 wedstrijden halen, hebben we uitgerekend. En dan, de doelstelling ligt op 45 punten. En dan weet je ook zeker dat je je handhaaft op dit niveau.
0: Oké, okay. Maar is het toch een andere mindset? Want je zegt er wel, hè, de afgelopen 2 jaar natuurlijk... trof je ook THC, we hebben Quick 20 en et cetera, weet je. Nu een stap hoger, heb je dan echt een beetje de underdog? Tenminste, zo proef ik het een beetje.
1: Ja, nou kijk, het is wel een bepaald realisme. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we zelf wel veel kwaliteit in de selectie hebben. Maar je weet wel dat je weer een niveau omhoog gaat. En daar zul je zeg maar zelf ook weer stappen moeten maken om daar gewoon op dat niveau goed tot je recht te komen. Kijk, als je het hebt over kwaliteit van spelers. Kijk, we hebben meer dan voldoende kwaliteit in onze selectie. Maar je moet je aanpassen aan het nieuwe niveau. En hoe snel doe je dat? En hoe snel zorg je ervoor dat je dan ook, dat je dan ook resultaten gaat boeken? Hè? Want ik kan me nog herinneren, vorig seizoen, de eerste 3 uitwedstrijden die verloren we alle 3. En daarna hebben we wat dingen omgezet. En toen op een gegeven moment begon het beter te lopen. En,
0: gaat het in het voetbal.
1: We moeten ons gewoon snel kunnen aanpassen. En dan zie ik ook zeker dit seizoen weer wel weer kansen om in ieder geval ook gewoon minimaal gelijkwaardig te zijn aan een tegenstander.
0: Ja, een aantal oud-bekenden, zeg maar. Hoogeveen hebben jullie vaker tegen gespeeld, maar ook een aantal nieuwe ploegen. Vergt dat een andere manier van voorbereiding? Moet je dan beelden bestuderen of moeten we het zo gek niet bedenken?
1: Nee, ik denk dat de voorbereiding hetzelfde is als anders. Alleen het enige is dat de afstanden hier en daar wat groter zijn.
0: Zeg dat.
1: Dus ja. Je moet wat eerder zeg maar op de club zijn. Waar je zeg maar normaal nog wel eens een keer het tweede elftal kunt kijken bij een uitwedstrijd. Ja, weet je nu al dat je wel vaak voor 12 uur al in de bus zit als je uit moet.
0: Ja.
1: En dat weet je. Ik zeg altijd, hoe hoger je komt, hoe groter die reisafstand wordt. Nou ja, en als je het dan uit gaat rekenen, ben je vaak op een dag als zaterdag meestal een uur of 1,5 uur meer tijd kwijt als normaal.
0: Je bent eigenlijk de hele zaterdag onder de pannen. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Het is natuurlijk ook een prachtig iets waar je naartoe werkt met z'n allen. Heeft iedereen de zin aan? Ja, het klinkt natuurlijk raar om nee te zeggen, Frank. Maar hoe is de ploeg?
1: Ja, we hebben natuurlijk, kijk, en dat zie je wel... We spelen natuurlijk nu al vrij snel competitie. En als je dat vergelijkt met nog maar 2 seizoenen geleden. Toen startten wij onze competitie eind september. Vorig seizoen was het eind augustus. En nu is het zeg maar halverwege augustus. Dus ja, het wordt steeds verder naar voren gehaald.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan merk je wel dat zo'n aanloop heel kort is. We hebben wel een bredere selectie. Dus we kunnen ook nu meer kijken naar van, welke jongens zijn er echt klaar voor. En op basis daarvan ook keuzes maken. De jongens die zijn er zeker wel klaar voor, hebben er ook zin in. We hebben afgelopen dinsdag nog een toernooi gespeeld bij Roda Raalte. En daarin hebben we ook in verschillende samenstellingen gespeeld. Dus dat was een goed moment om nog een keer alle spelers te bekijken. En nu, gisteravond de laatste training gaat en nu zaterdag mogen we beginnen.
0: Goed zo, richting Hogeveen. Om 2:30 begint het allemaal. Het is te zien via Hogeveen TV, bestaat dat, ja? Leuk. En op YouTube, tenminste, kunnen we meekijken.
1: Tegenwoordig wordt alles opgenomen. Ja, ja,
0: geweldig, geweldig. Wat schat je zelf in Hogeveen?
1: Nou, ik heb altijd wel de positieve verwachting dat wij daar een resultaat kunnen halen. Maar ik ben niet zo van het voorspellen van wedstrijden. Vind ik altijd een beetje als trainer. Moet je dat niet te gauw doen.
0: Heel goed.
1: Ik denk wel dat wat belangrijk is dat je jezelf snel in zo'n wedstrijd knokt. En ik denk dat we daar de selectie ook wel voor hebben. Maar we hoeven ook zeker niet te veel risico te nemen, want zij spelen thuis. Dus,
0: we gaan het meemaken. Tegen het eind van de middag, zaterdagmiddag, weten we de uitslag. Hogeveen, SVZW, de Zwaluwen uit Wierden. Frank Eefting, succes en dankjewel.

0: hier op Twente FM. Het is prachtig weer het voetballen, prachtig weer om op het carillon te spelen, om voetstapper te zijn in Lossen. En nu gaan wij ook, omdat het prachtig weer is, naar de tuin, naar het voedselbos. Henry Otter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ben. Hallo.
0: In de Glendenbuurt in Oldenzaal. Ja, jullie zijn al een tijdje bezig. En jullie gaan op de educatieve tour, heb ik begrepen. Ik denk dat moet ik het fijner van weten.
1: Ja, dat klopt helemaal dus. We zijn begin 2024 begonnen met de aanplant. En dat is dus inmiddels ruim 2 jaar geleden. En het staat er nu allemaal prima bij. We hebben ook al allerlei vruchten geoogst. En ja, we zijn zover dat we zeggen, ja, we kunnen ook andere mensen ervan laten genieten. En andere mensen het laten zien, enzovoort. En ja, dan is het wel handig dat er ook natuurlijk wat informatie bij is. En dankzij een flinke donatie van het bedrijf Parker in Oldenzaal hebben we dus een 50-tal plantbordjes kunnen aanschaffen. En die hebben vorige week allemaal bij allerlei struiken en bomen gezet.
0: Plantbordjes, dus, wacht even uitleg.
1: Ja, plantbordjes, er zijn bordjes waar de namen van de struiken of de bomen op staan.
0: Ja.
1: En ook de Nederlandse, zeg maar de Latijn, nee, naast de Nederlandse naam ook de Latijnse naam. En daarnaast nog wat informatie ja, waar je het voor kunt gebruiken of waar je op moet letten. Of nou ja, noem maar op eigenlijk.
0: Dat is goed.
1: En dan staat er nog een QR-code op met een verwijzing naar onze website, waar mensen nog weer meer kunnen lezen over wat een voedselbos allemaal inhoudt enzovoort. Dat is het een beetje wat we nu gedaan hebben de afgelopen tijd. Ja. En ja, goed, daarmee hebben we dus weer een aantal stappen vooruit kunnen zetten. En we gaan ons binnenkort buigen over van, ja, hoe gaan we dat verder organiseren eigenlijk. Hè? Hoe pakken we dat verder aan? Wat gaan we precies doen? En wanneer en hoe en met wie? Dus daar moeten we ons nog even over buigen. Maar mensen kunnen alvast een kijkje nemen en wat rondlopen en kijken welke struiken en bomen er allemaal staan.
0: Zijn er ook dingen te plukken?
1: Er zijn nog wel dingen te plukken, ja. Dus we hebben namelijk al de nodige bessen gehad. Bramen hebben we op dit moment veel. Nog een paar dingen. Abrikoos staat ook in, ja, aan te komen, laat ik het zo zeggen. Tamme kastanje staat eraan, maar die zijn nog niet te oogsten. Want dat is pas in het najaar. En we hebben de misschien niet zo bekende, maar wel leuke pauwpauw. Pauwpauw, ja. Dat is een wat meer tropische vrucht, maar die het ook in Nederland nu goed doet. En de pauwpauw is eigenlijk een combinatie een beetje ik zou het wel zeggen van banaan en mango. Dus het smaakt een beetje naar banaan. Het smaakt een beetje naar mango. En,
0: lekker dus. Ja. Helemaal goed.
1: Ja, heel lekker. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar wat ik er echt direct bij wil zeggen, mensen mogen best een braampje plukken of een appeltje pakken of wat dan ook. Maar het is zeker niet de bedoeling dat mensen daar op grote schaal gaan plukken.
0: Nee, goed dat je zegt. Want dat lijkt wel zo wat ik nu zeg, maar dat is niet de bedoeling.
1: Hey, dat is nog niet de bedoeling. Nee, zeker niet hoor. Nee.
0: Meer op voedselbosoldenzaal.nl. Er waren nog plannen, maar die zijn even in de ijskast gezet, heb ik begrepen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, dat kan ik je precies zeggen. Eerder was het zo dat het om een heel groot gebied zou gaan aan de rand van de Tij. Een soort sport- en beweegpark. En daar zou een voedselbos van ons dan onderdeel van kunnen zijn. Maar goed, dat is door de gemeente eigenlijk afgewezen. Omdat het allemaal te duur zou zijn. En een tijd later zijn we wel met de BBO dus ook nog op een tweede plek uitgekomen voor een voedselbos. En dat is langs de rondweg, Oldenzaal, in de buurt van de Umbria-laan, dus aan de rand van de Graven S. En dat is een veel groter voedselbos, maar goed, daar zijn we nog niet zo lang mee bezig. En dat, dat staat nog een beetje in de stijgers, daar moet allemaal wat aan gebeuren. En we hebben nu een beetje de afgelopen tijd natuurlijk het weer behoorlijk tegen met de droogte en dat soort dingen. Dus, daar gaan we in het najaar flink aan de slag.
0: Ja.
1: Dan ga je het najaar flink mee aan de slag, want er zijn wat dingen doorgegaan. En dan moet het nog maar opgeruimd worden. Dus,
0: werk aan de winkel dus.
1: Dat vergt nog wel wat nodige onderhoud. Maar de bedoeling is dat wat we nu gedaan hebben in het Glendenbos, dat we dat straks ook gaan doen in een andere voedselbos, de Gravenhof.
0: Nou, Hartstikke goed. Mocht er nieuws zijn, trek aan de bel, Henry Otter. Nogmaals, het webadres voedselbosoldezaal.nl. Dankjewel, goed weekend.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar leidde weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. En doordat de Nederlandse pakjes sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: straks nog richting Zuid-Berghuizen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Maar eerst zes op rij, zes platen zonder praten. En je weet, we zoeken altijd plek nummer zes. En er komen altijd heel veel dingen voorbij. En die zeggen, ja, mijn plaat wordt niet gedraaid. Nou, die schuiven we dan door naar de volgende. Onder andere straks hier Gloria Gaynor, Banana Rama, David Bowie en Lionel Richie. Dus plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten via een appje, via de 1 Twente app of via de website.

0: Panorama, David Bowie en Lionel Richie. Volgende ronde is maandagochtend, kwast is op een rij. Maar vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. Wensen alvast welkom via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de link-icoontje. En dan komt het allemaal goed, want ja, we gaan wel los vanavond. Een beetje zomers, een beetje barbecue-vleesachtig... achtige platen. Laten we het allemaal ophouden. Goed zo, we gaan het meemaken. We gaan iets speciaals doen. We gaan naar Berghuizen, naar de muziekkoepel. Wim Aldekalte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan geen groots concert geven, maar een Eucharistie-viering zie ik.
1: Ja, dat klopt. Morgenavond, 15 augustus, is er een Eucharistieviering op de muziekkoepel in Park Stakenkamp in Zuid-Berghuizen. Dat heb je helemaal goed.
0: Ja, hoe is dat zo tot stand gekomen? Want het is een prachtige ambiance natuurlijk. Mooi weer. Wat willen we nog meer?
1: Ja, wat willen we nog meer? Inderdaad. Hoe is dat tot stand gekomen? Kijk, wij hebben daar in Zuid-Berghuizen altijd een hele prachtige kerk gehad, de Mariakerk. Maar zoals dat zo vaak ging bij kerken de laatste jaren, er was steeds minder gelovigen die daar naartoe kwamen. En dat heeft erin geresulteerd dat op 7 mei 2023 de kerk aan de eredienst is onttrokken. Dus in die kerk kunnen wij op zich geen vieringen meer houden. We houden nog wel vieringen, altijd de eerste en derde dinsdag van de maand in het parochiecentrum. Maar die viering van aanstaande zaterdag, van morgenavond, dat is een hele bijzondere viering natuurlijk voor de Mariakerk, Maria Hemelvaart. Daar komen heel veel mensen op af en dat kan niet in het parochiecentrum, want daar kunnen maar hooguit 30 mensen in. Vandaar dat we vorig jaar gestart zijn om die viering te houden op de muziekkoepel in het park Stakenkamp. En dat is uitstekend bevallen. Er waren meer dan 100 mensen die tijdens die viering aanwezig waren. En we hopen ook dit jaar weer dat aantal te kunnen bereiken.
0: Ja, Maria Hemelvaart. Ik heb ooit een opleiding gehad. Dat klinkt een raar opleiding, maar ik weet er het een en ander van. Maar Maria Hemelvaart, ik denk dat is altijd mijn hemelvaart. Maar dat is dan, niet Maria, maar deze datum wist ik niet. De Duitsers vieren dat ook groot, hè?
1: De Duitsers die vieren dat ook groot. Ja, de Duitsers hebben nog veel meer katholieke feestdagen die wij niet vieren.
0: Klopt,
1: maar ook
0: ja.
1: In Duitsland wordt Maria Hemelvaart altijd groots gevierd. Dat klopt, ja.
0: Ja, ja. Ik zag half Duitsland geloof ik vrij. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Bijzonder dus. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe lang gaat dat duren? Wat gaan we meemaken?
1: Nou, de viering begint om 7 uur. De mensen die dus actief deelnemen aan de viering, die verzamelen zich in het parochiecentrum. Dat is eigenlijk aan de overkant van de straat. En die lopen dan in processie naar de muziekkoepel toe. En aan die processie nemen dan deel de voorgangers. Dat zijn pastor Van der Sman en pastor Wilbers. Dat zijn onze acolyten en lectoren. En het Nederlandstalig basiliekkoor. Ongeveer bestaande uit een 30 personen. En die komen dan al zingend vanuit het parochiecentrum naar de muziekkoepel toe. En als ze dan daar gearriveerd zijn, dan begint dus die viering. En dat wordt weer een hele mooie, bijzondere viering met veel Maria-liederen uiteraard. Maar ook bijzonder is van, we leven natuurlijk wel hier in Zuid-Berghuizen. En dat is van oorsprong natuurlijk altijd een hechte Twentse gemeenschap. Dus er zijn ook wat onderdelen die in het Twents zullen zijn. Zo zullen de voorbeden, die zullen in het Twents worden uitgesproken. En waarschijnlijk zal ook een van de lezingen in het Twents worden gedaan. Dus dat maakt het ook nog wel weer extra bijzonder.
0: Hartstikke gaaf. Hoe laat begint dit allemaal, Wim?
1: De aanvang van de viering is om 7 uur. Maar ik zou de mensen wel aanraden om iets voor 7 uur aanwezig te zijn. Want

0: XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Nordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Daan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Boeren staan met hun trekker te toeteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het intrekken van de vergunning voor 5 kippenboeren en tegen de stikstofregels. Ze hebben spandoeken en omgekeerde vlaggen bij zich. In Breda is voor de 3e keer in korte tijd een explosie geweest op een industrieterrein. Er raakte niemand gewond, maar Omroep Brabant meldt wel dat er schade is aan deuren en ramen. En er zijn meerdere natuurbranden in Europa. In het Duitse Gaj, net over de grens bij Kerkrade, werd een heel dorp ontruimd. En in de Kroatische badplaats Omiš vielen gewonden. Ook een bosbrand in Zuidwest-Frankrijk breidt zich snel uit.
6: Dankjewel, Daan. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Enschede heeft sinds eind april 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden, worden daarvoor beboet. Camera's aan het begin van de milieuzone registreren automatisch wanneer een bestelbus of vrachtwagen niet elektrisch is en dus een overtreding is. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, voor vrachtwagens €300. In de Enschedese wijk Boswinkel was gisteravond een grote politieactie. Agenten in kogelwerende vesten en leden van de DSI waren aanwezig en een groot deel van de omgeving was afgezet. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de grote politieactie was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd en ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen die stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden wordt het een bloedhete dag. En ook morgen verloopt met 28 graden warm. Vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
6: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Die wordt gemeld. 3 minuten over 3 kilometer. En een aantal snelheidscontroles. Onder andere op de A1 bij 10.4. Dat is bij Muiden in de buurt. Maar als je die kant op gaat, misschien de dagje Amsterdam, houden we er voor rekening mee. 10.4, daar staan ze te controleren. Tussen Enschede en Enschede West op de A35. Op de Bornebroekse straat in Borne. Op de Broekheurne rondweg in Enschede en op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar worden de controleposten gemeld. Aldus Flitsmeister.nl.

Twente FM. Het is 9:50. Heerlijke dag vandaag. Prachtige zonnige periode. We zeggen volledig zonnig. Het is helemaal helder. Lage luchtvochtigheid. Dat betekent dat het met 36 graden toch wel redelijk uit te houden is. Tenminste, als je rustig aan doet. Dus het is niet drukkend warm, laat ik het zo zeggen. We zeggen, geniet er lekker van vandaag op deze dag. Morgen 24 graden, komende dagen ook heerlijke temperaturen. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Zeg, wij gaan naar andere temperaturen. We gaan naar 43 graden. En wij maar klagen, dat was in 1974 al, ja. 43 graden werden toen op deze dag, 14 augustus 1974. Niet in Nederland, maar in de Nevada-woestijn. En tegenwoordig klagen we over die temperaturen. Maar de kerst destijds niet, want die zochten dat op. Die zijn namelijk afgereisd naar Caligo. Laat een goudzoekersstadje in de buurt van Las Vegas. 43 graden nogmaals. Want daar worden de filmopnamen gemaakt voor een special van de Cats. De Cats zijn sinds 9 augustus 1974 in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten om met regisseur René Stokvis en cameraman Lajos de Calanos opname te maken voor een televisiespecial rond hun dubbelalbum 10 jaar Cats. Het programma zal door de TROS in september 1974 op de televisie worden uitgezonden. Het mag wat kosten. En 10 jaar Cats komt op 21 september 1974 binnen in de LP Top 50. De Nederlandse LP Top 50. En bereikt daar uiteindelijk de tweede plaats. Nou, het staat onder andere op het album van The Cats. Dat is Shaving Cream, Marion, Today, Why, In My Room, Sure Is A Cat. En natuurlijk deze.

destijds afgereisd naar Amerika en Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. De Cats, en die staan in de woestijn met 43 graden in 1974 dit op te nemen. Time Survey in het kader van 10 jaar Cats.

Back at You. Om nog even een beetje terug te kijken richting de zomer. Alhoewel dit de zomerse plaat was van alweer 2 jaar geleden. And it goes like na na na na na. Vraag Breugel. Breugel in Losser. Dat gaat van start morgen en overmorgen ook. Probeer nog even een andere titel van de lijn te krijgen voor een klein updateje. Maar goed, ze zijn druk met de opbouw bezig in Losser. Mocht je je vervelen, geniet er lekker van. Dit is Madonna. Dit is Borderline op

0: En dan ben je weken, maanden bezig met de voorbereiding van het gebeuren. En dan gaat het los. Dan ben je in één keer bezig met ook de zaak in de praktijk aan het brengen. Sander de Tiethoff, Breugel 2026. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, hoe zijn de voorbereidingen? Hoe gaat het allemaal in Losser op dit moment?
1: Het is nu al een fantastisch feest. Gisteravond hebben we een leuke aftrap gehad met Jannes. En het was een groot succes. En, en nu maken we ons op voor een tweede dag. En vanavond met de onthulling van de voetstappen, Kim Kutten. Dus het wordt echt een fantastische dag.
0: Ja, ik had Kim vanochtend nog even aan de lijn. Die moet nog even wat gips regelen. Tenminste, met armen van de kinderen en toestanden. Ingewikkeld allemaal. Ja. Maar die is er vanavond, hè? 6:00 geloof ik, hè?
1: Ja. 6:00 is de officiële opening met de onthulling van haar voetstappen. Zij heeft hier in haar jeugd in de Losserse klei gestaan. En vanaf vanavond zit ze hier met haar voeten in het beton, in de Losserse beton, als ambassadrice van de Losserse gemeenschap.
0: Oké, we wisten niet meer vanochtend of het beton was of cement, maar het is beton dus.
1: Nou, denk ik ook van, is het beton of cement? Dus je hebt de Wall of Fame en Walk of Fame in Hollywood met sterren. En wij hebben hier gewoon ordinair cement, maar mooi. En je voetstappen zijn hier voor eeuwig in ons bruggenpad.
0: Helemaal goed. Nou, druk met opbouw bezig, alles in goede banen leiden. Wat kunnen we vandaag allemaal meemaken, Sandra, voor even snel? Wat kunnen we zien?
1: Nou, de reuring is nu al flink gaande. We hebben een hartstikke mooie, de kramerie is al, de kleedjesmarkt, de kinderen staan hier al flink te verkopen. We hebben de hele dag door artiesten, we hebben verhalenvertellers, we hebben met name morgen en overmorgen Breugeldorp, daar komen de kwakzalvers, de verhalenvertellers, die brengen je allemaal terug in de tijd van toen. Oud-Hollandse spelen, lekker eten, drinken, veel artiesten, veel sfeer. Dat is Breugel.
0: Goed zo. Nou, we gaan ervan genieten het hele weekend lang. Succes met de voorbereiding. Ja, meestal is al gebeurd. Hè. Je moet het alleen in goede banen leiden, Sandra.
1: Het gaat helemaal fantastisch lopen.
0: Dat dacht ik al wel. Dankjewel.

0: Justin Wild, Terrio, straks hier Henk, we hebben Mark, we hebben Jasper. En vanavond doen we de Guilty Pleasure van de XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aan de grens staat alweer een file op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer tussen Zevenaar en de Duitse grenzen is de vertraging een kwartier. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Uitzendkracht voor deze vrijdag alweer. De laatste werkdag van de week. En ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je weer bij bent. Het is de laatste uitzendkracht die ik mag doen deze week. En ja, maandag is Mark gewoon weer terug. En dan is iedereen weer op zijn posten. Is iedereen weer present. Strakjes heb ik jouw hulp even nodig. Ik heb nog iets leuks bedacht waarvan ik denk van nou, leg ik even zo meteen aan je voor. En misschien kan je even reageren. Altijd leuk als je reageert. Mag via de WhatsApp natuurlijk. Ik heb natuurlijk nog streeknieuws voor je. En ik heb heel veel lekkere muziek. Maar kijk op het klokje. En dan zie je dat het over 10 is. Dat betekent dat het al tijd is om een lekker bakje koffie te gaan halen of een kopje thee. En zullen wij dat gezamenlijk dan in eerste instantie dat eens gaan doen? Gewoon even een kopje thee, even gewoon om de ochtend nog verder goed door te komen. Doen we met deze plaat van

ze hebben gelijk, hè. De dames en heren van de Koors, listen to your radio. Oh, lekkere muziek hier op Twente FM. Goedemorgen als je net je radio aanzet. Welkom bij de uitzendkracht voor deze vrijdag alweer. Zullen we eens even snel naar het weer kijken, want vandaag wordt het een graadje op 35, 36... met zonnig en zwakke tot matige zuidelijke wind. Nog steeds is de lucht erg droog en zaterdag en zondag wisselen stapelwolken en zonneschijn dan elkaar af. De luchtvochtigheid stijgt en zaterdag is maximaal nog 28 graden en zondag 23 graden. Alleen

Het is bijvoorbeeld de dag dat Sarah Brightman jarig is, de Engelse zangeres en musicalster. Maar wat stond er op nummer 1? Dat wil ik even voor je weten. En welke mag ik dan voor jou gaan draaien? In 1999 was dat Lou.

Johnny H. Jazz en Heart of Gold. Ik zei het al eerder, als jij een plaat wil horen, dan heb ik jouw hulp nodig. Zo simpel is het, want ja, vandaag op deze dag, de 14 augustus, stond op nummer 1 in 1999 Lou Bega met Mambo No. 5. In 2004 Ozo met Dragostee Din Tai, ook zo'n lekkere zomerse plaat. En op 2010 was dat Ulante Be Cool met We No Speak Americano. Eén van die drie platen wil ik zo meteen na 10:30 draaien voor je. Jij maakt de keuze welke dat moet worden. Laat het even weten in de app.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen.

0: XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuw hit.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie. In de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Enschede heeft sinds eind april 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden, worden daarvoor beboet. Camera's aan het begin van de milieuzone registreren automatisch wanneer een bestelbus of vrachtwagen niet elektrisch is en dus in overtreding is. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, voor vrachtwagens €300. In de Enschedese wijk Boswinkel was gisteravond de grote politieactie. Agenten in kogelwerende vesten en leden van de DSI waren aanwezig en een groot deel van de omgeving was afgezet. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de grote politieactie was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd en ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen die stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden wordt het een bloedhete dag. En ook morgen verloopt met 28 graden warm. Vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 minuten vertraging bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Uitzendkracht.

je Voyage of the Desire op je radio. En ja goed, ik vroeg aan jou van welke plaat zou je willen horen die vandaag op nummer 1 stond in de top 40 op 14 augustus. In 1999 was er Lou Bega, Mambo nummer 5. 2004 Ozone met Dragoste Dintai. Of wou jij horen de plaat uit 2010, Yolanda Be Cool met We No Speak Americano. Nou goed, er zijn een aantal reacties binnengekomen via de app. En dit is hem geworden.

plaat van Bente. En Bluff, hoe hou ik dit vast? We gaan even naar Almelo. Want in Almelo wordt op 11 september een ochtendwandeling gehouden rond het thema suïcidepreventie. Deze wandeling, Walk into the Light, valt in de Wereld Suïcidepreventieweek van 7 tot en met 13 september. En de wandeling start om 6 uur 's morgens en wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Hierbij is er ruimte voor het delen van verhalen voor iedereen die direct of indirect met suïcide te maken heeft gehad. Wil je meer over weten? Kijk dan even op de website walkintothelight.nl. Dit is lekker. Lekker zomers. Voor deze dag helemaal goed. De Boosa en Magnetic.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. Vier auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bewolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is ruim een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente.

want dit was er een van Rumors, de Timex Social Club. Aan het begin van het tweede gedeelte van Uitzendkracht op deze vrijdag, laatste werkdag van de week. Hey, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En straks gaan we even met z'n tweeën heen.

Noten nummer 1 ook. Een lekkere zomerrit op je radio. Het is vandaag warm. Bijzonder warm in Twente. Na verwachting wordt het vandaag rond de 36 graden. En dat ga je zeker merken als je in de stad zit. Of in een dorp, of wat er maar ook in ieder geval bebouwing is. Gemeenten in de regio wijzen mensen dan ook even op de plekken waar men verkoeling en drinkwater kan krijgen. Wil je dat weten, dan is daar een site voor. Dat heet drinkwaterkaart.nl. Daar vind je de plek op waar je gratis water kan tappen. Dus neem zeker even een flesje mee als je van huis gaat. Verder zijn er ook plekken in veel steden waar men verkoeling kan zoeken. Bijvoorbeeld in dorpshuizen of bibliotheken. En als je daar aan de top bent, maak dan eens even een lekker praatje met elkaar. Dat is het advies. Even gewoon met elkaar praten. Wie bent u? Hoe gaat het met u? Houdt u het een beetje vol? Je kent het allemaal wel. Even gewoon zo'n sociaal praatje. Daar hebben heel veel mensen best wel behoefte aan. Het heet een beetje connecten, hè? Connected, samen zijn, bij elkaar komen en dan contact maken met elkaar. Nou ja, Stereo MC's die zongen daar al over in de jaren 90. Connected, nu op Twente FM. Daarna, Handsome Poets en Sky on Fire. En wat dacht je nog van die lekkere van Tennessee, de Dreadlock Holiday?

0: betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap...

0: plannen samen hebben.
1: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Enschede heeft sinds eind april 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden, worden daarvoor beboet. Camera's aan het begin van de milieuzone registreren automatisch wanneer een bestelbus of vrachtwagen niet elektrisch is en dus een overtreding is. Voor bestelbusjes bedraagt de boete 120 euro, voor vrachtwagens 300 euro. In de Enschedese wijk Boswinkel was gisteravond een grote politieactie. Agenten in kogelwerende vesten en leden van de DSI waren aanwezig en een groot deel van de omgeving was afgezet. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de grote politieactie was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd en ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen die stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden wordt het een bloedhete dag. En ook morgen verloopt met 28 graden warm. Vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Espresso met Sabrina Carpenter. En daarna hadden we het over de ochtend met Sam Milieu. De gemeente Enschede waarschuwt voor bedrijven die langs de deur gaan met aanbiedingen rond de isolatiebon. Er zijn bedrijven die allerlei leuke dingen beloven, zoals dat zij voor u een subsidieaanvraag kunnen regelen. Dit is echter niet het geval, zo benadrukt de gemeente. Alleen bedrijven die aangesloten zijn bij het regionale energieloket hebben die mogelijkheid. En zij gaan niet langs de deuren. Wie graag ondersteuning wil bij het isoleren, kan het beste gebruik maken van de betrouwbare bedrijven op www.enschede.regionaalenergieloket.nl. Let's go!

Vlaamse vriend Milo en You Don't Know. We gaan even naar Vierde. Dat leek me wel leuk om daar even heen te gaan. Want de mooi meegenomen bus van de Wellen in Vierde gaat ook weer langzaam naar het eind van het seizoen namelijk. En van mei tot en met september rijdt de bus 2 keer per maand voor een leuk uitstapje. Op donderdag 10 september rijdt de bus naar Ommen voor een boottocht over de Vecht. En op dinsdag 22 september is de afsluiting met een bezoek aan het schoolmuseum in Oud-Marsum. De mooi meegenomen bus is gericht op mensen die nog wel zelfstandig wonen, maar niet meer zo vaak de deur uitgaan. Er is altijd plaats voor maximaal 7 deelnemers per uitje. En aanmelden kan via 0546 571 693 op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en half 1. En ik snap dat dit allemaal te snel gaat. Kijk dan even op onze website of luister het programma even terug. Dat kan ook online via 120.nl/luister. En dan hoor je het ook nog een keertje. Kan je het nog terugspoelen, kan je het opschrijven en dat soort dingen nog meer. Of ik kan het nog één keer zeggen. 0546 571 693. Dan luisteren we, als jij het opschrijft, even naar Carly Simon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontroles 5 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. De vertraging is bijna een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven, een half uur vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik, 16 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Henk Ketting.

en How Bizarre. Aan het begin van het derde en laatste gedeelte van de uitzendkracht voor deze vrijdag alweer. Ja joh, kijk even op het klokje en je ziet het. Het is alweer tijd voor de lunch en laten we dan ook samen even naar de kantine gaan. En daar even wat halen. Iets gezonds lijkt mij het idee. Hoewel het al bijna weekend is en je dan zin hebt in een lekkere vette hap. Ik snap het allemaal wel. Maar ik ga toch even voor het gezonde vandaag. Ja, zullen we dat samen doen? Een broodje gezond, een broodje uitsmijter of wat dan maar ook. Laten we dat gewoon doen. De laatste die we gezamenlijk doornemen. Want ja, je weet het. Vanaf maandag is Mark gewoon weer op zijn plaats. Ik krijg af en toe een appje van hem binnen en dan zie ik hem rondrijden op zijn motor. Hij is lekker aan het toeren, jongens. Die ziet echt allemaal leuke dingen. Nou, hij heeft wel geluk met het weer, hè, zullen we dan maar zeggen. Als je dan toch op de motor zit, dan kan je beter nu met dit weer op de motor zitten. Want ja, als het regent en dat soort dingen, is er helemaal geen snars aan. Hey, leuk dat je erbij bent. Blijf er nog een uurtje bij. Uitzendkracht, ik zei het. Mijn

was Frequency. Het Sociaalplein Almelo is weer begonnen met diverse inloopspreekuren. In de zomer had ook zij even vakantie. Maar elke maandag, dinsdag en vrijdag is men welkom tussen 10:30 en 11:30 bij het Sociaalplein aan de Wierensestraat 22 in Almelo. Men kan hier terecht met alle vragen rondom de thema's als geld, zorg en wonen. En zo kunnen de vrijwilligers helpen met het lezen van moeilijke brieven, invullen van formulieren, toeslagen aanvragen en alle handadvies en doorverwijzingen. Kijk voor meer informatie op www.almelosociaal.nl.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Steeds meer huiseigenaren melden problemen met de fundering van hun woning. De aanhoudende droogte speelt erbij een

0: En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd. En ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen de stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden is het een tropische middag. Morgen verloopt met 28 graden ook warm. Maar vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven, 9 kilometer file. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 8 kilometer file. En 325 Duitse grens richting Nijmegen bij Ubbergen, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Haal jij de koffie? Regelen wij er iets lekkers bij. Twente FM.

Down Here. En daarvoor Frida. Je kent haar uit ABBA natuurlijk. Maar in de jaren 80 had ze een grote solo hit. En die hoorde je juist. I know there's something going on. Hey, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Dit is Twente FM. De leukste zender van Twente. En als je voor het eerst bij ons bent. Welkom, welkom, welkom. Laat hem lekker aanstaan. We hebben heel veel lekkere muziek. En het laatste streeknieuws. Kan je ook terecht voor onze website. 120.nl. Of download even onze gratis 120.

Jonas Blue, Edge of Desire. En tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor de vrijdag alweer. Mijn laatste. Hey, ik vond het leuk om bij te zijn elke ochtend tussen 10 en 1 hier op Twente FM. Strakjes, gewoon vertrouwd op zijn eigen plekje. De one and only, Mark Schepers met Door de Middag. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts Blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file aan de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbach tussen Beuningen en Malden. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.
15: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Het is Twent FM met Duran Duran en Is There Something I Should Know? Hey, het is bijna weekend. Dat betekent dat of je laatste vakantiedag in is gegaan en je nog weekend hebt en je volgende week weer lekker aan het werk moet. Of misschien ben je wel diegene die nog mazzel heeft, die nog vakantie heeft. Want ik hoor ook dat er nog een heleboel mensen op vakantie gaan die geen kinderen hebben. Ja, dat is dan wel lekker als het wat rustiger is, hè. Hey, zometeen Mooney, Dove, maar ook Damiano D.

John Allen en Sirius uit de jaren 80. Ja, en zoals het op het internet staat, dat hoe hebben ze het toch ook weer zo mooi vermeld? Even kijken. Ontzettend heet wordt het vandaag. Nou, ik ga je vertellen. Hier in de studio is het ook ontzettend heet. Dus we gaan gewoon heel veel lekkere muziek draaien vandaag. Zometeen hoor je in ieder geval nog het streeknieuws. Alles wat er gebeurt. Morgen dan koelt het gelukkig weer een klein beetje af. Dan gaat de temperatuur richting de 25 graden. Dat is toch lekkerder dan die 38 die we vandaag op de teller hebben staan. Hè?

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Steeds meer huiseigenaren melden problemen met de fundering van hun woning. De aanhoudende droogte speelt daarbij een belangrijke rol. Het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek verwacht dat het probleem de komende jaren alleen maar groter gaat worden. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico. Enschede gaat bijna 200 flexwoningen bouwen aan de Telgedijk. Maar buurtbewoners laten het er niet bij zitten. Ze denken dat de komst van de wijk voor extra problemen bij de spoorbrug in de buurt zorgt. Uit onderzoek die de omwonenden hebben laten doen zou blijken dat niet goed is onderzocht wat de daadwerkelijke gevolgen zijn op de Esmarkenbrug door die toename van het verkeer. En na een periode van relatieve rust zijn de trekkers en omgekeerde vlaggen weer terug in het straatbeeld. Boeren demonstreren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voor vandaag is er een actiedag aangekondigd. En ook op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen de stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden is het een tropische middag.

FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Ik help je deze warme middag door met een beetje muziek. Mijn tip, gewoon niet heel veel doen. Lekker blijven zitten waar je zit. En ja, misschien de radio net een tandje harder zetten. Dan helpen wij je met een beetje lekkere muziek de middag door. Uit de jaren 80, Spakna en Call Me.

Set, Hands Clean bij 20FM. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zweep het hier echt helemaal uit de naad. Ik heb op dit moment even geen airco in de studio. Die is er op het meest beroerde moment mee gestopt van de week. Ja. Ja, zie nou maar eens een keer iemand te vinden die zo'n ding komt repareren. Ja, dat duurt even. Is er meteen tijd voor het nieuws. Maar nu is het Yves Beerdertsen. Vandaag ben ik van jou.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Door de controles 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

0: Winston Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Ja, ik weet het, ik ben een echte Nederlander, maar het is hier zo verdomde snikheet. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier in de studio smelt ik zo ongeveer met mijn microfoon weg in het mengpaneel. Hey, het is 2 uur geweest.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het de dag van de calligrafie, oftewel de kunst van het mooie schrijven. En toen dacht ik, bestaat er eigenlijk nog mensen die echt mooi kunnen schrijven? Want ja, mijn handschrift begint best aardig, maar hoe langer ik bezig ben, hoe meer het verandert in iets waarvan ik zelf een uur later ook denk van, wat staat hier in vredesnaam? Zo'n echt doktershandschrift is dat dan. En tegenwoordig schrijven we natuurlijk ook bijna niks meer, hè, met de hand. Alles gaat via WhatsApp, mail, telefoon. Ja, totdat je ineens ergens een formulier moet invullen en je ontdekt dat je hand het schrijven gewoon een klein beetje verleerd is. Maar je hebt ook van die mensen die nog steeds zo'n handschrift hebben waarvan je denkt, nou, jij mag zo mijn trouwkaarten schrijven. Ja, dus ik wil vandaag van jou weten, hoe erg is jouw handschrift? Ben jij van die prachtige schoonschriften of moet jij eigenlijk meteen een gebruiksaanwijzing bijleveren, net zoals ik? En misschien nog mooier, wat heb jij ooit verkeerd gelezen omdat iemand zo bedroefd heeft geschreven? Nou, ben wel benieuwd. Laat het eens even weten via de app van Twente FM. De dag van de calligrafie dus, hè? Het mooie schrijven. En zometeen Michael Jackson, Leave Me Alone. Ook Olivia Dean komt er nog aan. Maar eerst tijd voor Teddy Swift.

naam is Jal en het duurt te lang. Ja, misschien ook wel een van de redenen dat we zijn gaan typen in plaats van schrijven. Hè? Ja, net in de dag van de calligrafie. Ja, en ik wou van jou weten, ben jij een prachtige schoonschriftschrijver? Of is jouw tekst ook eigenlijk alleen maar met een bijlage of een gebruiksaanwijzing te lezen? Ik kreeg een paar berichten binnen. Onder andere van Chantal. Die zegt, die van mij is echt verschrikkelijk. Soms schrijf ik een boodschappenlijstje en dan kan ik in de winkel al niet eens bij lezen wat ik eigenlijk bedoelde. En dan heb ik ook nog eens zo'n hoofd dat niet eens meer weet wat ik op heb geschreven. Ja, Chantal, dat is lastig om het even zo te zeggen. Marco die zegt, ik schrijf alleen nog maar als ik ergens een handtekening moet zetten. En zelfs die ziet er iedere keer anders uit. Ja, oh, daar kan ik over meepraten. Ik bedoel, ik was... van de week moest ik mijn ID-kaart verlengen en toen moest ik mijn handtekening opnieuw zetten. En die moest een beetje lijken op de handtekening die ik ook al in mijn paspoort had staan. Nou, kan je vertellen, die twee die kwamen niet eens overeen. Dus ja, waarom ze zoiets erop zetten, ik weet het niet. Ik zeg ook tegen die vrouw, ik zeg ja, sorry, ik zeg ik weet het niet. Nou ja, zegt ze, er staat in ieder geval wat. Ja. Linda uit Almelo zegt, ik werk in de zorg. Volgens mij heb ik het doktershandschrift inmiddels gewoon overgenomen. Ja. Ja, die ken ik. Peter uit Oldenzaal die zegt, mijn vrouw schrijft zo netjes dat ik bijna gedrukt lijkt. Bij mij lijkt het alsof er een kip met inkt aan zijn poten over het papier heeft gelopen. Annemiek stuurt nog, ik schrijf nog best wel veel met de hand. Boodschappenlijstjes ook altijd gewoon op papier. Vind ik veel fijner dan in de telefoon, zegt ze. Ja, het is wel zo, je hebt wel iets tastbaars in je hand. Hè? Ik bedoel, bij je telefoon moet je eerst wel opzoeken waar je het gelaten hebt. Dat ben ik wel met je eens, inderdaad. En de laatste die komt van Jeroen, die zegt... Mijn kinderen kunnen mijn handschrift niet lezen, maar eerlijk is eerlijk... ik kan dat van hun ook niet lezen. Zo kun je maar zien, Twente die is toch een klein beetje verleerd... om hoe het schrijven moet gaan. Op een paar mensen na dan, hè? Op Peter zijn vrouw na... die nog heel netjes kan schrijven. En een doktershandschrift, dat gooi ik toch onder niet leesbaar. Nee, ik bedoel, ik krijg van mijn dokter ook wel eens een briefje mee... en dan toch stuur ik haar nog even een berichtje via de internet zo van... Wat had hij nou eigenlijk opgeschreven? Dat is. Hey, zometeen tijd voor het streeknieuws. Ook Taylor Swift komt er nog aan. Maar dit is Dua Lipa.

0: nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag. Steeds meer huiseigenaren melden problemen met de fundering van hun woning. De aanhoudende droogte speelt daarbij een belangrijke rol. Het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek verwacht dat het probleem de komende jaren alleen maar groter gaat worden. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico.

0: op Prinsjesdag willen boeren uit Twente naar Den Haag afreizen om te protesteren tegen de stikstofplannen. En dan het weer voor Twente. Met 35 tot 36 graden is het een tropische middag. Morgen verloopt met 28 graden ook warm. Maar vanaf zondag gaat het kwik omlaag. Het wordt dan een graad of 23.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens Utrecht staat er een file tussen Beek en Arnhem-Noord. De vertraging is een uur, maar alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

muziek van Nick Schilder, Dancing Alone. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik plak inmiddels vast aan de toets hier. De airco heeft het begeven. Ja, van die apparaten die altijd kapot gaan op momenten dat je het niet wilt hebben. Ja, en dan de apparatuur in de studio die ervoor zorgt dat het nog net een paar graden warmer wordt. Nou, gelukkig zit mijn studio in de tuin, dus zo heel af en toe flip ik eens een keer naar buiten. Even lekker koud glaasje drinken erbij. Nou, ik heb goed nieuws voor de mensen die vannacht het raam open willen zetten. De temperatuur gaat vanavond wel flink omlaag. Zo'n graad of 16 in Twente, dus dan kun je even lekker doorluchten.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP nieuws.
10: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral veel vertraging op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Verderop tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

smelten de middag door met Miley Cyrus en End of the World. Nou, gelukkig is het niet het einde van de wereld. Morgen gaan de temperaturen alweer flink omlaag naar 28 graden. Ja, en komt-ie. Maandag is het maar 20, hè? Dat is 18 graden kouder dan vandaag, moet je nagaan. Gelukkig gaan de temperaturen daarna wel weer gewoon omhoog richting de 25 graden. Prima zomersweertje in Nederland. We krijgen er wel wat regen voor terug, maar ja, dat mag ook wel een

Ja, weer van die vergeten jaren 80 plaatjes. Hè? Joyce Sims en Come Into My Life bij Twente FM. Maar het is 4:10. Dat betekent dat we toch even rustig aan gaan doen. Niet dat ik dat niet al de hele middag doe, maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Tijd voor een heerlijke rustige plaat. Wat dacht je van deze? Bryan Adams en Heaven in

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, BRTT, om u nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering, heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente.

0: ontwikkelen blijft bestaan. Vorig jaar zorgde een ontwerp omgevingsvisie met plannen voor een rondweg en woningbouw al voor grote commotie. En bij een aanrijding donderdagavond tussen een step en een scooter op de avondroodvlinder in Glanerbrug raakten twee personen gewond. Een kind op de step raakte zwaar gewond en ging per ambulance naar het ziekenhuis. De scooterbestuurder werd naar de spoedpost verwezen. De politie onderzoekt de toedracht nu. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en tropisch met een temperatuur oplopend naar 35 tot 36 graden. Door de lage luchtvochtigheid voelt het niet broeierig aan. De wind gaat in de loop van de middag geleidelijk uit het westen en noordwesten waaien.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land is vooral veel vertraging vanmiddag op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf knooppunt Velperbroek ook drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Joel Corey en David Guetta met Bad bij Twente FM. Hey, we smelten de middag door met z'n allen. Vandaag wordt het zo'n 38 graden. Ik zat net even op de temperatuurmeter in mijn tuin te kijken. Die tikt inmiddels de 40 graden aan in de zon. Ja, het is lekker warm. Laten we daarop houden. Nou, een beetje verkoeling kan ik je op de radio geven door middel van een beetje muziek. Zometeen nog Nelly Furtado met Try. Ook even Max komt eraan. Maar eerst even terug naar die

The Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb bij Twente FM. En zo komen we aan het einde van deze snikhete door de middag. 38 graden buiten. Temperaturen die nog eventjes oplopen. Vanavond wordt het dan rustig wat kouder. Met vannacht toch wel 16 graden. Dus vannacht om 12 uur alle ramen open. Kun je weer lekker doorluchten. Morgen dan gaat de temperatuur omlaag naar de 25 graden. Hey, zometeen Jasper aanstoot. Twente komt thuis. Daarna hoor je natuurlijk ook nog de Guilty Pleasure Friday met Wim van Laar en Richard Ardes van 7 tot 11. Dus lekker de muziek aan in de tuin. Komt het helemaal goed met een paar van die heerlijke foute Guilty Pleasures.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij twee doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. De meeste vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Velperbroek, namelijk een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Brand donderdagavond bij een geparkeerde auto aan de Almeloseweg in Abrinkhoek, bij het voormalige pand van de Spar. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in brand. Het vuur werd geblust. Buurtbewoners zagen de auto er al maanden staan. De politie onderzoekt de zaak nu en denkt aan mogelijke brandstichting. Er lijkt hernieuwde onrust ontstaan in de buurtschap Lemselo bij Oldenzaal. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente blijkt de bouwbedrijf Trebbe 6 hectare landbouwgrond te hebben gekocht. Stichting De Noordelijke S ziet dit als bewijs dat de druk om het gebied te ontwikkelen blijft bestaan. Vorig jaar zorgde een ontwerp omgevingsvisie met plannen voor een rondweg en woningbouw al voor grote commotie. En bij een aanrijding donderdagavond tussen een step en een scooter op de Avondroodvlinder in Glanerbrug raakten 2 personen gewond. Een kind op de step raakte zwaar gewond en ging per ambulance naar het ziekenhuis. De scooterbestuurder werd naar de spoedpost verwezen. De politie onderzoekt de toedracht nu. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en tropisch met een temperatuur oplopend naar 35 tot 36 graden. Door de lage luchtvochtigheid voelt het niet broeierig aan. De wind gaat in de loop van de middag geleidelijk uit het westen en noordwesten waaien.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek nog wel 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Left Outside Alone, grote hit geweest hier in Nederland. En je hoorde ook Sabrina Carpenter, Taste. Leuke plaat is dat, zeg. We kruipen steeds dichter richting de klok van 5. En dat betekent bijna weekend nog heel even geduld.
1: Onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina.
0: En deze mag er zijn, hè.
1: twentefm.nl/luister. Met extra verdiepingen achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: De muziek staat op 1.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief. Dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jasper Aanstoot.

is weekend. Natuurlijk, het is 5 uur geweest. Dus ja, je mag lekker doen wat je goed in bent. Korte broek aan, beentjes hoog, drankje erbij. Mag allemaal. Wij hebben trouwens zomerse klanken uitgezocht, want de temperaturen zijn hoog. Het is warm buiten, maar we moeten niet klagen, want we worden wel heel erg verwend. En ik heb muziek uitgezocht. Zeker. Van wie dan? Nou, in eerste instantie van Maroon 5. Niet helemaal passend bij de vrijdag, maar toch. Deze is Sunday Morning en zometeen ook Gabrielle hier op

voor jou vrijdagmiddag. Gabrielle, Dreams. En je hoorde Maroon 5 Sunday Morning. Maar goed, dan moeten we nog even 2 dagen op wachten. Kan geen kwaad met deze temperaturen. Er is trouwens voor morgen en voor zondag hier en daar een bui voorspeld. Dus als je dan toch op pad gaat, neem even een pluutje mee of een regenjas. Dit zijn Robin Schulz en Francesco Yates. Sugar. En je hoort zometeen Alok.

Heerlijke plaat, Deep Down, A-Log, Ella, N.E.R., Kenny, Dope, featuring Never Dull. Natuurlijk, heerlijke plaat. Zeg, we hebben nog één plaatje in het voorprogramma van de Streeknieuws. Daarin word je helemaal bijgepraat over de situatie hier in de regio. En ook voor de files, als die er staan. Want ik hoorde dat er boeren op de A1 rijden bij Markelo. Dus ja, dat is nooit goed nieuws als jij naar huis moet. Zeg, luister goed, Martin Garrix en

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Brand donderdagavond bij een geparkeerde auto aan de Almeloze weg in Abrinkhoek, bij het voormalige pand van de Spar. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in brand. Het vuur werd geblust. Buurtbewoners zagen de auto er al maanden staan. De politie onderzoekt de zaak nu en denkt aan mogelijke brandstichting. Er lijkt hernieuwde onrust ontstaan in de buurtschap Lemselo bij Oldenzaal. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente blijkt de bouwbedrijf Trebbe 6 hectare landbouwgrond te hebben gekocht. Stichting De Noordelijke S ziet dit als bewijs dat de druk om het gebied te ontwikkelen blijft bestaan. Vorig jaar zorgde een ontwerp omgevingsvisie met plannen voor een rondweg en woningbouw al voor grote commotie. En bij een aanrijding donderdagavond tussen een step en een scooter op de avondroodvlinder in Glanerbrug raakten twee personen gewond. Een kind op de step raakte zwaar gewond en ging per ambulance naar het ziekenhuis. De scooterbestuurder werd naar de spoedpost verwezen. De politie onderzoekt de toedracht nu. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en tropisch met een temperatuur oplopend naar 35 tot 36 graden. Door de lage luchtvochtigheid voelt het niet broeierig aan. De wind gaat in de loop van de middag geleidelijk uit het westen en noordwesten waaien.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hier op jouw vrijdagmiddag tijdens Twente komt thuis. Hey, en we zaten ervoor dan nog? De eerste na het streeknieuws was van Dead Mouse en Cascade. I remember. Zo gaan we jou lekker jouw weekend inluiden, want het is 5 uur geweest. Dus pak er maar een klein biertje bij.

Toch bijzonder, hè? Somber heeft al een aantal platen gemaakt in de afgelopen 2 jaar. En alles wat hij maakt scoort hoog in de hitlijsten. Of het nou hier is, in Engeland of in Amerika. Het is echt ongelooflijk. Jaren 80 plaatje. Past goed op deze vrijdagmiddag. Shaka Tak, watching you. En ik zie ook die band die uit jongens bestaat. Ik noem ze zometeen. De Backstreet Boys hoor je ook. Quit playing.

Zou vanavond zo in de Guilty Pleasure Friday kunnen de Backstreet Boys quit playing games with my heart. Ik ga niet nog eens uitleggen wat er ooit is gebeurd. Goed, Shakalak staat ervoor, watching you. En ja, we kruipen richting het einde van uur 2. Het nieuws van 6 komt eraan en...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op één liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Oss en knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Jonas Blue, Emma Liv, Edge of Desire op jouw vrijdagmiddag. Lekker hoor. Ik zei het al, het is warm buiten. Temperaturen die stijgen boven de 36 graden uit. En dat zal langzaam minder worden als we verder richting de avond gaan. Nou goed, die avond is net precies begonnen. Het is 6 uur geweest. Leuk dat je luistert. Na Twente komt thuis. Ik hoor je zeggen, waar blijven die Guilty Pleasures? Nog even geduld, hè. Om 7 uur is het Guilty Pleasure Friday XXL. Tot die tijd moet je het gewoon met mij doen. Is ook geen ramp. Heerlijke muziek. Dit uur werd trouwens geopend door Peter Gabriel, Steam. En Jonas Blue, ik zei het al, en Belief, Edge of Desire. Ik heb nog meer leuke muziek voor je uitgezocht uit de jaren 80. Oh ja, vertel eens welke dan. Nou, die is van Queen. It's a kind of magic. En dat is het.

mij op je radio. Female Intuition en Queen hoorde je ook. It's a kind of magic. Nou, het is magisch. Het gaat langzamerhand weer een magisch weekend worden, jongens. Want natuurlijk, het voetbal is weer begonnen. Hier in de regio nog even niet. Ik geloof dat de eerste wedstrijden gepland staan voor 5 september. Oh, nog eventjes. Ik geloof 3 weken, 2,5 week. Uitzitten. Pap, als dit blij zegt. Dua Lipa, training season.

die 90s klassiekers, het is echt heerlijk. Als je wilt, kun je ze nog gewoon aanvragen. Hè. Zometeen na 7 uur begint hier de Guilty Pleasure Friday. En surf even naar de site en stuur de jongens alvast een appje met de plaat die jij wil horen. Zeg, het streeknieuws komt eraan en je wordt er even bijgepraat over de stand van zaken hier in de regio. De files die er staan door eventuele retournerende boeren die terug naar hun boerderij gaan. En nou ja, goed, ik wil muziek voor je draaien. Natuurlijk, dit is Stella Lefty.

0: nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Enschede besloot al tot de bouw van bijna 200 flexwoningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners maken zich zorgen over de ontsluiting via de Noord-Esmarken-Rondweg en verwachten extra problemen bij de spoorbrug. Een contra-expertise, in opdracht van omwonenden uitgevoerd, concludeert dat de daadwerkelijke verkeersgevolgen voor de Esmarkenbrug onvoldoende zijn onderzocht. De politie voerde donderdagmiddag een grootschalige inval uit bij een flat aan de Belgiëlaan in Enschede, met agenten in kogelwerende vesten en de dienst speciale interventies. Een drone werd ook ingezet om de situatie vanuit de lucht te bekijken. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging. Aanhoudingen lijken niet te zijn verricht. In een raam waren mogelijk kogelinslagen zichtbaar. En fractievoorzitter Colin Kok van Progressief Wierden noemt demonstreren een grondrecht en steunt daarom het recht van boeren om te protesteren. Hij betwijfelt wel of wegafsluitingen effect hebben en betreurt dat de stikstofdiscussie steeds verder verhardt. Volgens Kok moet er iets gebeuren voor het klimaat en is overleg tussen alle partijen noodzakelijk. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog. Het is een tijdje nog wel aangenaam. Komende nacht trekt vanuit het westen wel meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeve ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Heerlijk, die ontspannende klanken van Charlie Puth en Selena Gomez. We Don't Talk Anymore. En als eerste na het streeknieuws hoorde je Taylor Swift. Cruel Summer. Nou, daar lijkt het ook wel op, hè, met deze temperaturen. En maar klagen, het is te warm. Wees blij dat die zon een keertje schijnt, zou ik denken, toch? In de schaduw, drankje erbij. En de zoekmachine.

Huis van Bluff hoor je op jouw vrijdagmiddag. Je luistert naar Twente Komt Thuis. Leuk dat je luistert, dankjewel daarvoor. Wat zat ervoor? Zoek, Machine, Meldon. Zeg, ik had even wat leuks gedaan. We hebben natuurlijk heel veel goede discjockeys hier in Nederland. En die hebben hun voetsporen inmiddels verdiend in de internationale dance scene. Ik heb eens even een ChatGPT gevraagd van, goh, maak nou eens een lijstje, een top 10 van beste DJ's. Volgens DJ's en producers moet ik erbij zeggen. Op 10 vinden we Deadmau5. Op 9 Martin Garrix. Op 8 de Swedish House Mafia. Op 7 Skrillex. Carl Cox op nummer 6. Armin van Buuren op 5. David Guetta op 4. Onze eigen Tiësto op 3. Avicii op 2. En wat denk je dan dat er op 1 staat? Natuurlijk, Daft Punk is geen Nederlands. Maar goed, vraag je dat nou aan Grok, dan krijg je een hele andere lijst. Maar met precies dezelfde DJ's. Dat vind ik dan wel weer even leuk. We gaan muziek draaien van Miles Smith en Horn. Dit is Drive.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: autoweek.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Wij hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk bij vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente.

Nou ja, dat lekkere deuntje deed eigenlijk ook de tweede titel heeft. De Mino Pop, ja, inderdaad. Kipassen. Nou, pas bij het weertype, laten we wel wezen. Lekkere temperaturen vanavond, lekker nog genieten van het prachtige warme weer. Lekker buiten zitten. Biertje, wijntje, watertje, weet ik veel wat. Maakt niet uit, tot aan 11 uur erbij. In ieder geval de Guilty Pleasure Friday XXL. En over water gesproken, straks gaan wij richting Reutem. Daar zijn ze al aan het glijden. Morgen gaat het helemaal gebeuren. Glijden van de glijbaan. En dan, nou ja, blij dat ik glij. Zoiets, ja. Vanavond is het voor sponsoren, heb ik begrepen. We gaan straks bellen met Reutem om te kijken hoe het ervoor staat allemaal in de kopterijen. Op het gebied van glijden en of de baan goed is en dat soort zaken meer. Voor de rest gaan we het weekend inluiden met onder andere Robin Daver, Sam van Veldhoven. En we hebben Mitchell ook nog, geloof ik, hè, die we vanavond spreken. Mitchell Schipper. Dus met drie gaan we het weekend inluiden. Nou, ik heb er nu al zin aan, laten we wel weten. Wat gaat het weer doen de komende nacht en avond nog? In ieder geval vandaag 37 graden. Blijft nog lange tijd warm en helder. Waait een lichte westenwind. Later in de avond is het nog rond 25 graden. 20 tot 25 graden. Vannacht koelt het af naar pak een beet 16 tot 18 graden. Morgen wisselen wolken elkaar af. Met de zon in dit geval. Halverwege de ochtend is er kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Ook niet verkeerd. En het wordt 29 graden. Daarna is het wat drukkend warm. Er waait een lichte noordenwind. Zondag is er af en toe wat zon. Blijft overal droog en wordt 24 graden. Daarna blijft het overdag rond de 25 graden hangen. We hebben het dan over volgende week. Af en toe kan er ook een bui vallen.

0: Beter kun je niet wensen voor het buikglijden in Reutem. Rick Zonder, goedenavond. Hi.
1: Ja, goedenavond Wim. Goeiedag.
0: Nou, doe een beetje verslag. Wat zie je voor je op dit moment? Wat volgens mij zijn jullie aan het oefenen of zo? Of wat was het ook weer?
1: Ja, nou, wat ik voor me zie is een schans. Een hele mooie, blauwe, natte, strakke, gladde schans. En wij gaan zo meteen. Voor onze sponsoren hebben wij een sponsortoernooi georganiseerd vandaag.
0: Ja.
1: Dus ja, we zijn al druk bezig en een klein beetje vooroefenen van morgen natuurlijk.
0: Oké. Buikglijden. Dat is, klein begonnen. En de gekkigheid nu in Reutem. We hebben het er al eerder over gehad. Het zit helemaal vol, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, we hebben 3 jaar geleden zijn we eigenlijk weer begonnen na 20 jaar afwezigheid. En toen hebben we eigenlijk 60 man bij elkaar gekregen. En dit jaar gaat 160 man al van de schans af.
0: Te gek. Helemaal te gek. Hoe gaan we vanavond vanaf?
1: Vanavond hebben we 17 teams van ieder 4 personen.
0: Oh.
1: Dus ook rond de 80, 82 man alweer.
0: Daar ben ik wel even bezig. En de baan goed ingezeept. Ja. Want er zijn natuurlijk op bepaalde procedures om het allemaal een beetje glad te houden, hè?
1: Ja, zeker weten. De baan is goed ingezet. We hebben natuurlijk met deze tropische temperaturen vanmiddag al even getest. Kijken of alles nog werkt, of alles nog goed is en alles nog glad is. En dat is zeker het geval.
0: Okay.
1: Dus het gaat helemaal goed.
0: Alle splinters en spijkers eruit?
1: Splinters eruit, spijkers eruit. Ja, er ligt een hele mooie nieuwe gladde sail ligt erin. Dus perfect. We hebben een hele nieuwe baan.
0: Helemaal te gek, helemaal te gek. Hè? Is het vanavond al te zien dan? Of is het alleen voor die sponsoren? Hoe moeten we dat...
1: Ja, we kunnen het. Iedereen kan komen vanavond. Het is gratis entree vandaag.
0: Okay, ja.
1: En mocht je nog niet in staat zijn om te komen, dan zou ik zeker zeggen, volg even het Insta-kanaal van ons. NK Buikglijden. En dan kun je alles in ieder geval via de stories kun je alles nog meekrijgen.
0: Hartstikke mooi. En morgen, hoe laat begint het dan?
1: Morgen begint het allemaal om 1:30. De trein is geopend om 12:30. En 1:30 gaan we beginnen met de eerste glijders. En dan hopen we rond 7:00 s'avonds een beetje klaar te zijn.
0: Oké, en daarna groot feest neem ik aan, toch?
1: Ja, yes, zeker. Daarna groot feest. Dan is de nieuwe Nederlands kampioen buikglijden is gekroond. En dan gaan we mooi de feestend in voor een mooie afterparty.
0: Nou, beter weer kun je niet wensen, Rick. Het is fantastisch. Het is te gek.
1: Ja, het is echt perfect. Echt... dat kan inderdaad niet beter.
0: Nou, lekker genieten. Ik hoor graag maandag goed geweest is, Rick. Succes.
1: Ja, helemaal goed. Gauw doen. Dankjewel, Wim.
0: Oké, hoi.
1: Oké, hoi.

0: Het is Azoud en
1: Friday. XXL.
0: Love Tonight hier op Twente FM, straks het weekend in Leiden. We hebben een hele reeks vanavond, een drietal belletjes, dus blijf er lekker bij.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Enschede besloot al tot de bouw van bijna 200 flexwoningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners maken zich zorgen over de ontsluiting via de Noord-Esmarken rondweg en verwachten extra problemen bij de spoorbrug. Een contra-expertise, in opdracht van omwonenden uitgevoerd, concludeert dat de daadwerkelijke verkeersgevolgen voor de Esmarkenbrug onvoldoende zijn onderzocht. De politie voerde donderdagmiddag een grootschalige inval uit bij een flat aan de Belgiëlaan in Enschede, met agenten in kogelwerende vesten en de dienst speciale interventies. Een drone werd ook ingezet om de situatie vanuit de lucht te bekijken. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging. Aanhoudingen lijken niet te zijn verricht. In een raam waren mogelijk kogelinslagen zichtbaar. En fractievoorzitter Colin Kok van Progressief Wierden noemt demonstreren een grondrecht en steunt daarom het recht van boeren om te protesteren. Hij betwijfelt wel of wegafsluitingen effect hebben en betreurt dat de stikstofdiscussie steeds verder verhardt. Volgens Kok moet er iets gebeuren voor het klimaat en is overleg tussen alle partijen noodzakelijk. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog. Het is een tijdje nog wel aangenaam. Komende nacht trekt vanuit het westen wel meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden.
6: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

0: Thrill en Stumbling In hier op Twente FM. Op deze lekkere, warme, hete avond. Je kunt trouwens de wensen kwijt op de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkiekootje. Dat is misschien te veel gezegd, maar dat is nog steeds zo. En straks aan 9 uur zit hij trouwens, Richard Ardèche. Mocht je denken van, waar zit hij nou weer? Die zit daar, nou ja, et cetera. En hier is Robin Daver. Robin, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Hoe is het met Robin?
1: Ja, bij mij gaat alles goed. Het is een prachtig weertje, dus dan is het al gauw goed.
0: Ja, dat lijkt me ook, ja. Zo moeten we het ook zien, hè. Gewoon lekker weer. Fantastisch weer. Moeten we van genieten.
1: Zeker. Zo is het maar net.
0: Ja. Altijd geklaagd, joh. Hè? Dat moet niet hebben. Even kijken. Waar beginnen we mee? Vakantie? Of hoe gaat het ermee? Of moet je met vakantie? Is het druk?
1: Nou, de komende tijd hoop ik het wel een beetje druk te krijgen. Ik heb dit jaar niet echt een vakantie gehad, maar we hebben wel een leuke uitstapje gemaakt naar Ibiza. En daar een videoclip opgenomen voor een nieuwe release.
0: Oké.
1: Dus ja, dat moet ik maar zien als een soort werkvakantie.
0: Ja. Nou, je hebt er wel lol gehad, neem ik aan. Ik bedoel, het is niet alleen video draaien, neem ik aan.
1: Nee, we hebben een hoop gekkigheid meegemaakt. Dus dat was echt super.
0: Oké, wat gaaf zeg. Hey, en dat is voor een nieuwe clip, voor een nieuwe single.
1: Ja, voor een nieuwe single.
0: Oké, kijk aan. Dus dat heb je gehad als vakantie en voor de rest alleen maar in Nederland, begrijp ik.
1: Ja, een beetje lekker varen met vrienden, familie. En voor de rest, het was een beetje rustig met boekingen, maar nu begint alles weer een beetje op gang te komen.
0: Oké. Had het dan even te maken met de vakanties, dat het rustig is? Want van de ene kant denk je van, joh, eigenlijk is het overal feest en dan hebben we heel veel feestjes. Maar ja, misschien zie ik het verkeerd hoor, dat er juist heel veel rust is vanwege inderdaad de vakantie.
1: Ja, voor mij was het best rustig de afgelopen 2 weken in ieder geval. Maar nou, vanavond heb ik weer een boeking staan en de komende weken ook weer lekker volle bak.
0: Hartstikke goed.
1: Lekker oprijden.
0: Hoe lang ben je bezig voor mensen die je niet kennen?
1: Ja, ik ben nu ongeveer vanaf april bezig. 10 april had ik mijn eerste release. En de dag erna heb ik ook pas eigenlijk voor de eerste keer voor een groot publiek opgetreden.
0: Oh, je bent er maar net begonnen.
1: Ja, ik ben echt pas een broekie.
0: Ja, nou, dan mag je niet klagen. Hè?
1: Nee, zeker niet. Ik heb al heel veel showtjes achter de rug. Heel veel mooie dingen mogen doen. Dus ja, dat is alleen maar goed. En dat het nou ook lekker doorstroomt na de vakantie, is alleen maar een goed teken.
0: Hartstikke mooi. Nou, nee, dan staan alle deuren staan nog open. Ja, dat is ook logisch dat je het rustig aan moet doen. Tenminste, dat het dan rustig begint op een of andere manier. Wat is je droom? Wat is je wens? Waar wil je naartoe?
1: Ja, een droom.
0: Nou, tenminste, je bent gaan zingen. Is dat, gewoon voor de lol op de planken staan? Of wil je ook echt, grotere zalen doen? Dat soort zaken.
1: Ja, een droom is wel om op een echt groot publiek te staan. En ja, om gewoon heel Nederland mee te kunnen laten genieten van de liedjes wat ik zou maken.
0: Oké.
1: En dat ik ook zie dat mensen daar vrolijk van worden, lekker uit hun dak van gaan.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: En schrijf je het zelf of bemoei je ermee? Of hoe gaat dat? Heb je iemand anders die hier verstand van heeft?
1: Nou ja, ik ga eigenlijk altijd met mijn vader naar de studio bij Randy Watsels. Mm. En daar... ja, dan gaan we gewoon een beetje ouwe hoeren en dan...
0: Dan komt
1: er wat uit. We zitten gewoon met z'n drieën. Ja. De afgelopen keer was Stijn van Plaatlabel er ook bij. En toen is het een nieuwe nummer geschreven.
0: Oké, nou, zo kan het ook gaan. Ja, waarom ook niet? Soms ontstaan dan de beste ideeën, laten we wel wezen, toch?
1: Ja.
0: Hey, met de nieuwe single komt dus die video uit Ibiza erbij, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, enig idee wanneer die uitkomt?
1: Ja, die komt 28 augustus uit.
0: Oké, heel snel. Oké, dus we hebben het eigenlijk over deze nieuwe single. Die wordt al snel opgevolgd. Dus we gaan elkaar binnenkort weer spreken, neem ik aan.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Nou, houd je aan. Dat komt goed. Ik houd het in de gedachten. Even over deze single. Waar gaat die over? Uit het niets.
1: Ja, uit het niets. Het gaat eigenlijk een beetje over een jongen die plotseling een meisje tegenkomt. En die denkt van, nou zo, die zie ik wel staan. Dat is wel een leuke meid.
0: Ja.
1: En ja, zo begint een beetje het liefdesverhaal.
0: Mooi. Ja, zo gaat het vaak, hè?
1: Ja, zo gaat het vaak.
0: Altijd mooi. Zeker weten. Robin Daver, met jou gaan we het weekend inluiden. Ik dank je wel en we houden contact over die nieuwe single. Hartstikke goed.
1: Helemaal goed.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. Guilty Pleasure Friday.

0: Lekkere burger voor de vrijdagavond. Deze van Anna Grace en Calling. Love Keeps Calling op Twente FM, ja. 17 over 8 en daar is hij dan. Mitchell Schipper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oververhit vandaag of valt het allemaal mee?
1: Nou, oververhit bijna, ja. Met 33 graden.
0: Ja, lekker toch? Hé, niet klagen, hè?
1: Jij bent net weer terug van vakantie.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, we moesten even schuiven lekker met het hele spul.
1: Ja, je moet schuiven, ik krijg een happy van je.
0: Nee, kijk aan. Ja, ja, ja, goed, hè. Goed. Ja, dat is ook wel zo lullig als ik niet bel.
1: Maakt er niet uit, joh.
0: Nee, zo is dat. Nee, maar weet je, die vakantie neem je dan mee, hè. Als je, zeg maar, ook... nou ja, ik heb in deze warmte gezeten in Frankrijk. Ja, en je komt thuis in Nederland. En dan heb je nog een beetje een vakantiegevoel, hoor. Er zijn ook wat jaren geweest dat het tranen met tuiten was.
1: Ja, toen was het regen en nu is het lekker zonnetje.
0: Dat dacht ik, zo is het.
1: En dan beginnen de mensen te zeuren dat het te warm is.
0: Ah, ik mag het niet horen, echt waar, serieus. Nee, echt, ik word er helemaal krankjoren van. Zit tussendoor, ja, dus lekker genieten. Ben je los met jou? Hoe lang ben je al bezig en dat soort toestanden?
1: Nou, ik ben al een tijdje bezig, al 5, 6 jaar. En ja, een nieuwe single uitgebracht en daarom bel je natuurlijk.
0: Daarom bel ik, ja. Ja, die is al, even kijken, 2 maanden oud inmiddels, geloof ik. Ja, want ik ben wat later.
1: Ja, 2 maanden geleden heb ik hem uitgebracht.
0: Ja.
1: Morgen weer thuis en we hebben hem opgenomen in de studio in Amersfoort. En tijdens de videoclipopname bij de feestcafé Krijnes en het plaatselijke brouwerij in Medemblik. Dus dat, de videoclip zit leuk in elkaar. En ja, en met de jongens in Amersfoort was het ook gewoon direct gewoon, het voelde goed aan, leuke plaat. En daarom heb ik hem ook uitgebracht.
0: Oké. Okay. Specifiek in Amersfoort, omdat het nou ja, alles voor elkaar is?
1: Wat zei je?
0: Omdat het allemaal voor elkaar is daar in Amersfoort, omdat het allemaal goed geregeld is? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het, is, het voelde gewoon goed. Het waren jonge jongens die met me samen hebben gewerkt. En we zaten in de studio op een zondag. En het voelde eigenlijk, we hadden het wat opgenomen. En de klik was er. En zodoende kwam de single tot stand. En ja, ik vind het een hele leuke plaat geworden. Dus ik hoop dat de luisteraars hem ook leuk vinden.
0: Ja, ik vind hem leuk. Dus wat dat betreft past hij op de vrijdagavond of het weekend een beetje in te knallen. Dus dat komt allemaal goed. Hé, al meer plannen weer voor dit jaar? Want ja, we zitten alweer midden in de zomer. Het gaat snel, hè?
1: Ja. We gaan in ieder geval in oktober gaan we de studio in. En dan gaan we gewoon kijken wat we gaan opnemen. En dan, ik zou zeggen, hou de socials in de gaten voor de luisteraars. En dan... Gaan jullie zeker meer van mij horen.
0: Hartstikke goed. Niet te vaak een single brengen, hè? Want er zijn er wat die doen het om een maand, weet je. Dat je even teren op je plaatje, weet je. Even...
1: Dat is beter, hè?
0: Ja, joh, man. Ik echt, sommigen er verbaas me over. Die brengen 8 singles in een jaar uit. Ik denk, doe dat nou niet, joh. Doe er nou 2 of 3. Gewoon even teren op je plaatje, hè, toch?
1: Dat is beter. 2 of 3, dat is ook mijn plan.
0: Ja, dat lijkt me heel goed, heel goed. Vanavond nog optreden of van het weekend of de komende periode? Wat is het idee?
1: Van het weekend niet, volgend weekend weer. Dus van het weekend lekker weekendje vrij. Dus wat kermis in de buurt. Dus daar ga ik even lekker naartoe. Even mijn gezicht laten zien, dus dat is top.
0: Hey, in Noord-Holland, hè? Noord-Hollandse kermissen zijn heel berucht, hè?
1: Ja, Noord-Hollandse kermissen zijn zeker berucht.
0: Ja, maar altijd wel heel gezellig. Allemaal traditioneel, toch?
1: Altijd heel gezellig, traditioneel. En ja, ook bijna op vakantie, dus dat is
0: heel gaaf.
1: Lekker naar Spanje toe.
0: Nou, geniet er lekker van. Mitchell Schipper, met jou gaan we het weekend...

0: Het is de Two Man Sound.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En de Disco Samba hier op Twente FM. Ik heb mijn verzoekjes op. Dus tenminste, alle plekken zijn bezet. Straks na het streeknieuws.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: een groep? Huur dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Enschede besloot al tot de bouw van bijna 200 flexwoningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners maken zich zorgen over de ontsluiting via de Noord-Esmarken-Rondweg en verwachten extra problemen bij de spoorbrug. Een contra-expertise, in opdracht van omwonenden uitgevoerd, concludeert dat de daadwerkelijke verkeersgevolgen voor de Esmarkenbrug onvoldoende zijn onderzocht. De politie voerde donderdagmiddag een grootschalige inval uit bij een flat aan de Belgiëlaan in Enschede, met agenten in kogelwerende vesten en de dienst speciale interventies. Een drone werd ook ingezet om de situatie vanuit de lucht te bekijken. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging. Aanhoudingen lijken niet te zijn verricht. In de raam waren mogelijk kogelinslagen zichtbaar. En fractievoorzitter Colin Kok van Progressief Vieren noemt demonstreren een grondrecht en steunt daarom het recht van boeren om te protesteren. Hij betwijfelt wel of wegafsluitingen effect hebben en betreurt dat de stikstofdiscussie steeds verder verhardt. Volgens Kok moet er iets gebeuren voor het klimaat en is overleg tussen alle partijen noodzakelijk. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog. Het is een tijdje nog wel aangenaam. Komende nacht trekt vanuit het westen wel meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden.
10: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

0: Zomerse klanken van Junior Jack Rook aangevraagd via de 120 en Izamba. Nou, zolang de temperatuur goed blijft, kan het allemaal door blijven gaan. Ik zie net 37 graden hier in de studio. Nou, dat is best te doen. Ik hou ervan. Zand van Veldhoven, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kun je het hoofd nog een beetje koel houden?
1: Jawel, jawel, zeker wel. Het is 38 graden, maar we moeten het ermee nemen. Hè?
0: Lekker toch, man?
1: Ja, nou, lekker is een ander woord, maar...
0: Ben je nog op vakantie geweest?
1: Zeker wel.
0: Oké, ik vind het zo mooi, heel veel mensen gaan dan op vakantie naar Spanje of weet ik van waar. Daar is
1: ja,
0: de
1: route. Spanje, zeker.
0: Ja, nou kijk, dat is zo warm, man. Eh?
1: Ja, maar dat is toch anders, hè? Dus als
0: andere
1: je op vakantie
0: mindset.
1: Bent, dan... Ja, en dan hoef je niks te doen. Dus dat scheelt dat er wel, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is... we moeten het ermee doen, hè? Maar het probleem in Nederland is of het is 20 graden of het is 40 graden. Dus ja. dat is het ding meestal.
0: Ja, en we zeuren altijd te veel, hè?
1: Ook. Ja. Hè? We moeten iets te zeuren hebben, anders gaat het feest niet door natuurlijk.
0: Ja, ook dat nog, ja, zeker.
1: Ja,
0: hey, in Spanje geweest, een beetje goede vakantie gehad, lekker genoten of was het ook nog werken?
1: Nee, zeker niet. Op vakantie dan treed ik nooit op. Altijd lekker mijn eigen ding doen. Dus ondertussen, het is alweer drie weken geleden dat ik terug ben gekomen. Dus we zijn alweer drie weken lekker aan het werk. Dus, en de optredens zijn ook weer begonnen. Dus we zijn weer lekker bezig.
0: Ja.
1: We zijn weer opgeladen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je, dat is af en toe nodig. Ik heb datzelfde, weet je, dan denk ik van, oh ja, dan moet je op vakantie gaan, hè. Voordat je weg bent, is ook altijd een gedoe. Maar als je in één keer weg bent, denk je van, nou, fijn, als je terug bent, heb je hem inderdaad opgeladen, die accu.
1: Jawel, dat is altijd het belangrijkste. Altijd, als je richting de vakantie gaat, dan ben je eigenlijk, dan is de batterij bijna 0%. En als je terugkomt, dan is je als het goed is weer op 100%.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Dus je kunt er weer tegenaan. Nog plannen voor dit jaar, want ja, je hebt nou een nieuwe single, maar de tijd loopt.
1: Zeker wel, hij is nou, moet ik even goed zeggen, iets meer dan twee maandjes uit. Single loopt goed. Plannen zijn er zeker. Die zijn eigenlijk van de week gewijzigd, om het zo maar even te zeggen. We zouden volgend jaar maart pas met een nieuwe single komen, maar waarschijnlijk 99% zeker dat we dit jaar nog met een nieuwe single gaan komen.
0: Oké.
1: Dus... Nee, er gaan leuke dingen aankomen, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, dat is goed nieuws, dus je zit niet stil, begrijp ik. Maar de plannen zijn dus in één keer gewijzigd, begrijp ik.
1: Ja, plannen zijn gewijzigd. Dat staat eigenlijk 99% vast. Er zijn nog wat kleine hordes die het eventueel zouden kunnen verhinderen, maar daar gaan we niet van uit.
0: Oké, hartstikke goed. Van het weekend nog wat te doen? Ik bedoel, moet je nog optreden, dat soort dingen? Of is het een beetje...
1: Ja, zeker. Morgenavond mogen we weer optreden in het mooie België. Dat is gelukkig niet zo heel ver van ons vandaan. Dat is maar een half uurtje rijden. Dus dat scheelt weer. Dus morgen lekker optreden en voor de rest... Ja, lekker rustig weekendje. Zondag naar de voetbal, dus dat is allemaal lekker.
0: Voetbal, even gokken. NAC?
1: Nee. Geen
0: PSV.
1: NAC. Nee, ook niet.
0: Willem 2?
1: Nee, helaas.
0: Godverdorie. Ik kom er niet uit.
1: Nee, Feyenoord.
0: Oh, dat kan ook, ja.
1: Nee, dat is niet zo ver van ons, hè. Dus,
0: dat is een half uur.
1: Nog geen half uurtje, zoiets.
0: Oké. Hartstikke goed. Maar die Belgen, kunnen die een beetje feest vieren? Ik heb geen idee, hoor.
1: Ja, dat krijg ik wel vaker, de vraag. Het is heel anders dan bij ons in Nederland, hoor. Want in België is het meer... Ja, hoe moet ik uitleggen? Ik heb wel echt een lange tijd opgetreden in België. Dat is meer... Dat zijn grote zalen waar de mensen dan zitten. En dat is meestal met eten en zo. Ja, en hier zijn het natuurlijk echt feesttenten... kroegen, daar zie je niet echt live muziek in kroegen of iets. En daar is het ook meer ook nog bandjes en zo, hè. Regelmatig.
0: Ja. In Duitsland doen ze altijd stijldansen, ook zo bijzonder altijd.
1: Oh, echt?
0: Ja, gewoon op populaire nummers, maar dat maakt niet uit. Gewoon Nederland blijven voorlopig. Rotterdam, gaat het goed komen dit jaar met Feyenoord?
1: Ja, ik heb er alle vertrouwen in.
0: Okay.
1: Maar ja, dan moet je elk jaar hebben, hè. Meestal... is een vertrouwen na vier speelrondes alweer verdwenen, maar...
0: Ja, ik had heel veel vertrouwen in FC Twente gisteravond, maar dat was ook één drama. Maar goed,
1: We waren al door,
0: maar het was een drama om naar te kijken. Maar goed, snel vergeten. De nieuwe single, waar gaat die over, Sam?
1: Ja, waar gaat die over eigenlijk dat je... Ja, iedereen kent dat gevoel wel, dat je midden in de zomer zit... en dat je eigenlijk verlangt naar die vakantie die eraan zit te komen.
0: Kijk.
1: En dan op een gegeven moment ben je klaar met je werk. En dan is vakantie, dus kom maar op, laat het maar beginnen.
0: Goed zo, Sam van Veldhoven. Met jou gaan we het weekend inluiden. Dankjewel. Goed weekend, hè. Hoi.
1: Goed, hetzelfde.

Het is Zan van Veldhoven. Hey, kom aan. Laat maar komen, hè. Hey, kom maar op met die zomervakantie. Nou ja, sommigen hebben het toch gehad. Sommigen moeten nog, hè. Laten we ervan genieten. Vooral van dit weekend met het prachtige weer en een prachtige zomersavond. Oh.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na twee explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het centraal station. Twee medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen twee doden en zes gewonden. Voor de tweede keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen twee zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na zes baantjes lag Nederland nog op de vijfde plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de achtste medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
15: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Met Richard Ardes.

0: Twente FM, de Guilty Pleasure Friday. De laatste twee uur trapten we af met Madonna, Folk uit 1990. En wist je dat deze hit oorspronkelijk bedoeld was als B-kant voor de single Keep It Together? Maar toen de leidinggevende bij Warner Bros. Het eindresultaat hoorde, zagen ze het potentieel en besloten ze het als volwaardige single uit te brengen. Guilty Pleasure Friday. Tot 11 uur. Een hele goede avond.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardèche. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit?
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard.

Twente FM, The Guilty Pleasure Friday. Je hoorde Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarvoor Whitney Houston, How Will I Know. En dit zijn Bryan Adams, What's Yours en Sting, All for Love.

0: 2006 als leadsingle van haar meesterwerk Back to Black. Rehab, het bekendste en meest bepaalde nummer van Amy Winehouse met zijn onmiskenbare Motown sound. Je hoort ze hier, de meeste Guilty Pleasures in de Guilty Pleasure Friday bij Twente FM. Net zoals deze, ook zo'n gave, de Staalkanto, My Ever Changing Moods.
1: Wat is jouw Guilty Pleasure?

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Enschede besloot al tot de bouw van bijna 200 flexwoningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners maken zich zorgen over de ontsluiting via de Noord-Esmarken-Rondweg en verwachten extra problemen bij de spoorbrug. Een contra-expertise, in opdracht van omwonenden uitgevoerd, concludeert dat de daadwerkelijke verkeersgevolgen voor de Esmarkenbrug onvoldoende zijn onderzocht. De politie voerde donderdagmiddag een grootschalige inval uit bij een flat aan de Belgiëlaan in Enschede, met agenten in kogelwerende vesten en de dienst speciale interventies. Een drone werd ook ingezet om de situatie vanuit de lucht te bekijken. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging. Aanhoudingen lijken niet te zijn verricht. In een raam waren mogelijk kogelinslagen zichtbaar. En fractievoorzitter Colin Kok van Progressief Vieren noemt demonstreren een grondrecht en steunt daarom het recht van boeren om te protesteren. Hij betwijfelt wel of wegafsluitingen effect hebben en betreurt dat de stikstofdiscussie steeds verder verhardt. Volgens Kok moet er iets gebeuren voor het klimaat en is overleg tussen alle partijen noodzakelijk. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog. Het is een tijdje nog wel aangenaam. Komende nacht trekt vanuit het westen wel meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.
13: Guilty Pleasure Friday.
14: Vandaag gaan we nog maar één stap en iemand onder super.
13: Twente FM, your mind.
11: Guilty Pleasure Friday. XX.

zwoele muziek op een zwoele vrijdagavond. Waar de temperaturen nog lekker hoog zijn. De Bauza, Magnetic bij Twente FM. En daarvoor Mark Morrison, Return of the Mac. Op weg naar het nieuws van 11 uur. Ik heb er nog twee te gaan. Zo dadelijk Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. Eerst even terug naar de jaren 90. En dat doen we met Adamski. Hij deed het samen met Seal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Niedewij de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
11: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Met Richard Ardes.

0: eerste uur Guilty Pleasure Friday begonnen we met Aretha Franklin. Je hoorde Freeway of Love. Een goede naam.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardèche. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!

Guilty Pleasures komt natuurlijk van Lenny Kravitz. It Ain't Over Till It's Over. En daarvoor Alex Warren, Fever Dream. Michael Jackson hoorden we ook nog met Black or White. Zo dadelijk draai ik Ed Sheeran voor je met Celestial. Maar deze van Cat's Eye, Gabriella.

en daarvoor Cat's Eye, dat heette Gabriella. Heb jij nou ook een guilty pleasure? Vraag hem dan aan via de mail gpf@twentefm.nl. Zo dadelijk Teddy Swims in het nieuws, naar deze van Katie Tunney.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoud en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Enschede besloot al tot de bouw van bijna 200 flexwoningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners maken zich zorgen.

0: zichtbaar. En fractievoorzitter Colin Kok van Progressief Wierden noemt demonstreren een grondrecht en steunt daarom het recht van boeren om te protesteren. Hij betwijfelt wel of wegafsluitingen effect hebben en betreurt dat de stikstofdiscussie steeds verder verhardt. Volgens Kok moet er iets gebeuren voor het klimaat en is overleg tussen alle partijen noodzakelijk. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog. Het is een tijdje nog wel aangenaam. Komende nacht trekt vanuit het westen wel meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
2: Het is vrijdagavond.
3: Heerlijk. Eindelijk weekend.
2: De voetjes kunnen van de

Oorspronkelijk geschreven voor de soundtrack van de film City of Angels uit 1998. En later uitgebracht op hun album Dizzy Up the Girl, groeide Iris van de Goo Goo Dolls uit tot een van de grootste alternatieve rock ballads uit de jaren 90. En je hoort hem uiteraard hier bij Twente FM. Daarvoor trouwens ook nog Maroon 5 en She Will Be Loved. Dit was het voor vandaag. 4 uur lang de Guilty Pleasures bij Twente FM. Ik heb er nog eentje voor je. 2 eigenlijk nog voor je. Zo dadelijk Mark Almond met Tears Run Wings. Maar eerst even terug naar die heerlijke jaren 80. Toen met Paul Jong, Come Back and Stay. Bedankt voor het luisteren. Een hele vrijdagavond, een fijne vrijdagavond verder. En graag tot een andere keer. Bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
13: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK-atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas, en door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardai is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardai was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
5: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
5: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. De Nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. De afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart. De mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd, waren er twee ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. Twee medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij het discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.